De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voerde het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit

In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het

De IS roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden.
0: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Het is maandag.

vulling week toen ze starten met een werk van de 80's. Een heerlijke week te wachten de rak hebben. Behalve we straks natuurlijk wel een grote finale. Met de top 3 van Steven van Eng, de Hino, de Studio Cum van L1. Het grote pakket met vinyl in beslag in het nemen. En ook de grote plaatspeler de Never Mix State. Nou, ik zit de jeuk om hem moe te pakken. Ik wil hem zelf graag gewoon geboeken, maar dat ook niet. Even Stefan zal straks tussen 9 en 10 hier zien. En even zijn eigen top 3 te huren brengen via het groot publiek hier via L1. En allemaal een goed weekend gehad. Wat heb je gedaan? Gerard Geer van Uchalmol. Ik is de zo meteen allemaal doorgeven, ook via de L1-app. Domo, we gaan beginnen op deze frisse maanden, zoals altijd. En ik heb hem eigenlijk gevonden. Maarten heb ik even geappt. Ik was, is nu de kalender gebleven? Heb ze dit nog meegenomen? Nee, zei dat heb ik verstopt. Nou goed, heb ik ook gezegd, wordt sleutelkoloog. Dus ik heb hem gevonden en ik heb hem hier voor mee. Dit is hem. De enige echte Maarten-kalender. En nou, volgende week, dat is Maarten weer druk volgende week maandag. Maar moet het deze week even alleen doen. Ik ga wel even het blaadje. Ik ga het er even af, want stel nu op. Mag ik even kijken? Dit geet. Nee, dat is tot 2 vanavond. Volgende hebben we een probleem natuurlijk. Ja, zo is het af. Dan stel op vandaag. Maandag, de 21ste september. Het is vandaag volgens John Kipboer de grote verzoendag. En u hoort dan ook een tekstbie van Frans Boermans en Giel Aarts. Het is van Kom, geef me maar vie van Venlo 1980. Van de Jokers. Kom, geef me de vief en

0: alles wat was vergeten. Het had niks om het lief, wat het heet, dwars gezeten. Een van die stukken, van die moeie stukken, die ze misschien afgelopen zondag ook wel gehuurd hebben, steeds de nacht van de Limburgse Lied, waar Mourinho Peters nog de Jo Erensprijs heeft gekregen. En Mourinho Peters, daar gaan we straks uiteraard even zien bellen in de L1 of the Show. Nou, de skikker Fransje Broekhuizen was er ook weer ontzettend vreugd bij. Heeft er een schoon pleitje gemaakt, we knallen hem even op televisie. En wat betekent het hem vandaag? Nou, hij zit er het volgende eigenlijk bij. Goedemorgen Pascal. Op deze groene maandag, terwijl Maarten nou bomen ligt te zagen in zijn oude sleurhut. Ben benieuwd, wie doet geit om met die sleuren, Maarten? We vieren wel vandaag de internationale dag van de vrede. Oeh, dat is wel heel fijn om een keer bij stil te storen, hè? Want er is toch van alles aan de handje in de wereld. En de vrede, dat moeten we toch altijd bewaren. En daarom zit er, voor de vogeluur, gooi ik terug naar 1982. En ik weet er nog aan met die witte gitaar, die lange hoor, ze zoot op in de stoel en speelde ontzettend mooi het nummer Ambition Freedom. Hebben we er van Nicole. Het huurt prachtig bij deze dag. Waar we de aardbol zien in twee hein met de vredesduiven er rondomheen. En natuurlijk het logo Radioa en het logo van Fransje Broekhuizen, dezelfde hobby. Frans, dankjewel man. Fantastisch weer gemaakt deze ochtend. Een fijne Solomiebus. En het eerste pleitje hebben we dus op een liefst erbij gezet deze ochtend. Nou, dan maar eens even kijken. Ik ben hem hier allemaal al wakker, baas. Ja, Josje Kerris was er ontzettend vreugd bij. Je zegt goedemorgen, Pascal. Veel vandaag fris en mondig. Gewoon even Convoy van Simi McCall. Fijne maandag en Radioa. Nou, deze week kan ik niet helemaal controleren wat allemaal klopt. Want de buksemeester en de marketenster, die zien allemaal op vakantie. En zijn normaal de notarissen eigenlijk om bieten te haaien op het Spotify-liesje van ons. Wat een klein beetje aangehaaien weer. Dus de camera gaat doorglippen, maar goed. Mark van Dijk zit, goedemorgen mannen. Op deze frisse morgen gewoon voor de Dolly Dots met Love Me Just A Little Bit More. Groeten van Mark. Vind ik natuurlijk hartstikke leuk om te huren. En Ruudje, goedemorgen Pascal en Stefan. Hier met Ruudje ontklimmen. Op deze frisse morgen deze week swingend beginnen met de Dire Straits. En de Sultans of Swing. Fijne uitzending en ik ga nog even doen. Radio! Nou, dat gaan we zeker doen. Michel Bakker, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Oh, vervanger, vrienden en natuurlijk de gezelligste community van de L1 Ochtendshow. Hier, de Barganer, met de voorgloeien. Ik zou vandaag bedenken aan U2 met City of Blind Lights. Oh. Daar gaan we ook voorgloeien in Frisse Start Maandag. Goed, de Barganer. Gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele mooie maandag en we spreken ons morgen bij Dordrecht Tuesday. Dit was de Barganer voor L1 Radio.
0: Ga lekker man, huppakee. Dan zet ik op blading live van YouTube. Kom er zeker over op Lies Gullabie zitten. Dankjewel Michel Bakker. En goedemorgen Emma van Ewijk. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen Pascal.
0: Hallo.
2: En collega.
0: Stefan
2: en
0: vandaag weer.
2: Halleluja.
0: Ja.
2: Halleluja.
0: Ja, Win.
2: Ja, nog een heel verend weekend tegenover. Ja, we beginnen vandaag.
0: Was het weer heftig, ja.
2: Het is frisse maandag. Ja. Een Electric Light Orchestra.
0: Ja, hello.
2: Met Rock and Roll is King. Oeh, is iedereen en een fijne maandag. Werkt allemaal. En Radioa.
0: Rock'n'Roll is King van ILO. Kom ook zeker op mijn liefst kunnen bijzitten. 12 uur van 6 geworden. Laat ze binnenkomen. De frisse platen.
3: L1.
4: En goedemorgen.

0: Goedemorgen, hallo allemaal. Ja, het is weer zover. Het weekend is weer voorbij. Die twee dagen hebben we bekend in één keer van met z'n wat. We moeten even lekker uitslopen. En ook in de weken weer hartstikke vroeg. Maar het maakt niet uit. Veel zorgen dat ze de ganse dag weer doorkomen. Zeker door met 10 uur. En we gaan ook deze week weer koffie weggeven. Koffie is dan net op, want we hebben een ganse berg hier liggen. Vorige week gingen er al verschillende mensen met de koffie er vandoor. Afgelopen maandag, Marianne uit Venrooy. We hadden Toos Schelen, hadden we uit Velden. We hadden Hansje Dirks uit Sittard. We hadden Evelien de Bruin uit Boch. En uit Koningsbos, Frank Scholz, ging er ook vandoor met een koffiepakket. En vandaag hebben we dus ook een koffie. Zal ik alvast stiekem aan u vertellen? We weten dat we vandaag koffie drinken. Het is niet zomaar Gert Huur, let op. Chantal Jansen. Zit hier ergens achter. Verborgen in het pand van L1. Daar zit ze samen. En straks komen we lekker koffie drinken met een lekker keukenschermie. Misschien wel een speculatie. Ik heb geen idee. Was er van held. Maar goed. Zodat hij het gehoord, moest er TNO zeker weten. Want we gaan straks even bellen. In de verdoging met zo'n fantastisch koffiepakket. Dan kieken. Verder met het liefst. Gewoon ILO al opsteken. Met Rock'n'Rollers King. YouTube met de City of Blinding Lights. De Dolly Dotjes. Dire Straits. Convoy. En die komen naar Bishop Freedom. En dat is onze. Onze Fred. Onze wegenbouwer. Fred, goedemorgen. Ex-hoogheid. En goedemorgen. Hoofdvogeluur en medevogeluurs. Alweer maandag. En de nieuwe vogeluur, ik ga vandaag voor Gangsters Paradise van Coolio. Daar zijn de chique, Fred, daar gaan we zeker erbij zitten, jong. Harald, goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, Pascal, alle goeie wappies.
0: Hallo, man.
1: Voor deze morgen ga ik weer een nummerje van de Cult She Sells Sanctuary.
0: Ja.
1: Wens ik u allemaal een korrige maandag en radio.
0: Radio, dankjewel, man. Korrige dag, Harald, dik hoog, jong. En dan gaan we even naar de man. Ja, we hebben er een tune voor gemaakt, daar heb ik al een tietje nummer gedraaid. De tune heeft te maken met de man die hoe we bij ons in de uitzending komen. Skiek of ik hem even kan regelen voor u. Jawel, natuurlijk. Je weet het allemaal wel. Wordt dan eigenlijk een vergeet over Frankie Schultheis. En dat is dan... daar heb ik Frankie de Deurman van gemaakt. Nou, Frankie, die komt toch?

0: Pascal en Stefan, of
1: hallo,
0: Pascal en Paul. De gloeiemogen gloeiwappies. En met Frank Schilders het Brunsen.
1: Welkom, Frankie.
0: De automatische deur op positieve maanden.
1: Dat is het.
0: Ja man, mijn weekend is weer voorbij, hè. We hebben gewoon onder carnavalswagen kunnen werken. Het ziet goed op. Het ziet er goed uit. En verder op een lekker veel gewandeld met de honden.
1: Lekker man.
0: En lekker genoten van het weekend. Heerlijk gewoon. En vandaag gaan we weer aan de slag. De klusjes voor vandaag. Ja, we beginnen in Venray. Zevenum, Venlo, Eindhoven.
1: Eindhoven.
0: En dan zal vandaag wel weer wie het omzien.
1: Dat denk ik ook weer van die
0: klusjes. In de inleg voor vandaag op een positieve monitor. Dan ga ik voor Prince met Erotic City. Ik wens je een fijne dag. Een schoon uitzending en besmeurigen.
1: Radio, dat is wel spannend zien door, hè? Erotic City, Prince. Dankjewel, kom er zeker erbij zitten. En succes met monteren en het maken van al die deurtjes erop. Die veer plekken was vandaag naartoe, maar schoon. En fijn dat ze er vandaag gewoon weer erbij was hier bij ons in de L.A.-ochtendshow. Op deze maandag, 21 september, langzaam gaan we weer door de andere kant. Ja, volgens mij nog 111 dagen, wat is het eigenlijk zo'n beetje bij zitten tellen? Nee, 101 dag, hè? We zitten weer aan het eind van het jaar. Bino Kerstmis, de kerstplaten moeten ook uit de kast gaan horen binnenkort. Zog de weekend was ik in de supermarkt, zog alweer de pepernoten liggen. Gij toch halen, jongens. Goedemorgen allemaal op deze frisse maandag. Waar we weer gewoon doorgaan met ons werk, wil ik herhuren. Zit handje dekken zoet wel. Django Wagner met We gaan door. Hey Django, geweldig om dit weer een keer te huren. Hè? De man die doorbrok met Kali natuurlijk. Ik heb ook bij ons op Lietske de Bietje staan. Maak er een mooie dag van. En de groeten van Haan zoet wel. Handje, dankjewel. En van Handje, gaan we naar Henkie. Henk de taxichauffeur. Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en
1: hallo.
2: Stefan.
1: Goedemorgen.
2: Hier Henk, de taxichauffeur.
1: Hallo Henk.
2: Ja, vandaag een frisse maandag.
1: Ja.
2: Ga ik eens voor de scene.
1: Oeh, bed.
2: Met blauw.
1: Blauw.
2: Ik wens je een prettige dag in de studio. We horen ons morgen weer. Radio, hè?
1: Radio, hè? Dankjewel. Als de plaat die je lang hebben gehuurd. Hè. Blauw, schoene kleur van de Smurf. En gewoon om de biezen de scene IBL 1. Laten we binnenkomen met de lekkere frisse platen op deze frisse maandag. We gaan dus weer lekker starten en dat doen we ook met een plaat die we vorige week ook gedraaid hebben. Zeker tijdens de 80's week. Irene Cara, Flashdance op L1.

0: van deze mondig. De week is weer begonnen, zo moeten we lekker buffelen. Even 5 dagen er tegenaan en dan kiezen we lekker een nieuw weekend. En vorig weekend is volgens mij ook het weekend dat er in veel gemeentes overal de burendag werd gehaaien. Lekker bekse koffie drinken met de buren, tentje midden op straat. Huppakee, die kun je lekker spelen. Heerlijk. Ja, volgens mij is dat bij ons ook allemaal te doen. Ik weet wie de bejuk is. Nou, laat maar even weten. Wat je sowieso al laat weten, dat zien de veugeloers wat we deze ochtend al binnenkrijgen. Ruudje Boutongeranderen. Ruudje zit. Goedemorgen, Pascal. Frisse mond. Ik gewoon voor de Dire Straits met So Far Away. Oh, dat is een goede Ruudje. Ik hoop er zeker op zitten. Stefan Pendersen zit. Goedemorgen, Pascal en Stefan. Voor de veugeloers had ik graag Dwayne. Met Limburg zit in mijn bloed. Groetjes en radio was Stefan. Ja, dat zit zeker in ons bloed, hè. Limburg. Huppakee, dat is trouwens goed. Voor een liefde voor Limburg. Uit die plaats gaan we erbij zitten. En dan iemand, ja, die ik vorige week gemist heb. Dames en heren, onze grote vriend. En straks staat hij weer bovenop Maastricht-Aachen Airport. Hebben we het over Helmoet Weisse. Helmoet, goedemorgen. Welkom.
1: Een goedemorgen, Pascal. Hallo. Ja, daar zijn we weer. Ja, nieuwe week, nieuwe kansen. En we terug op het honk.
0: Ja.
1: Ja, welke plaats zou bij die frisse maandag kunnen horen? Ik ga in dit geval voor Criss Cross Amsterdam met Shaggy en Early in the Morning. Early dat is mijn bijdrage van vandaag. Want je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, fijn. Dus inderdaad, we terug op het honk hier. Heel bekende stem, Helmoet Weisse. We gaan hem erbij zetten deze ochtend. En dan toch even een beetje de Poolse inbreng. Ja, die kregen we ook elke morgen. En die kregen we van 2 personen, Poolse Frank. Maar de andere, dat is natuurlijk Josje Rook. En dan zeggen we weer, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Pascal. Goedemorgen, gloeibapjes. Op deze oude meuk, positieve mondig.
0: Ja.
2: Weekend voorbij, we hebben weer van alles gedaan.
0: Zaterdag
2: hebben we een gezamenlijke repetitie gehad. Met de hele vereniging. En dat mogen we de eerste keer weer samen. In de Brikhoven, podium, koersen we er ook alweer aan wennen.
0: Ja.
2: En gisteren is er een optreden geweest in het Openluchttheater in Bronsum. Helaas kon ik zelf niet meedoen, ik ben ziek naar huis moeten gaan.
0: De mensen toch niet.
2: En ja, dat vond ik wel heel erg jammer.
0: Ja,
2: maar het is een goed optreden geweest, heb ik al gehoord.
0: Oh, fijn.
2: En ja, voor de vuurgloeier.
0: Ja.
2: Ook gedag aan Boys met Woboes.
0: Woboes.
2: Oftewel Boys met... ja, boefje.
0: Boefje?
2: En we zijn allemaal wel eens een keer een boefje geweest. Misschien nog wel eens.
0: Ja, soms maar, hè.
2: Zeker de kinger, hè, mijn kleinkinger. Dat zijn allemaal zijn 3 boefjes. Ik zou zeggen, maak er een hele schone dag van. En op wederzijdsel een radio. Hè.
0: Radio, hè, boefjes. Ja, die kennen we wel. Dus inderdaad, allemaal gewoon een klein boefje in ons zitten. Hè. Af en toe komt er een klein beetje naar boven toe. En schone voor de bijdrage van die platen 1996. Boys met boefjes, IBL1. Patrick Maas zit roekzoek van die Isertaler heksen. Stemmig niks, maar gooi ze zo meteen eens even opzoeken wat dat voor een plaat is. Misschien is het wel een of andere nieuwe plaat die te maken heeft. Of was kloorstijd voor de Oktoberfeest en zo, hè? Stond er ook aan te komen. Er zijn er wel veel mensen vertrokken vanuit de Limburgse Lijn naar München toe. Waar de Oktoberfeest waar het vaat weer aangeslagen is. Waar we flink gedronken werden gefeest. Dat is fantastisch. Willemke, het verfbuurke. Goedemorgen allemaal. Willemke Gluurveur met Cliff Richard en de jongmans met Living Doll. Nou, kom ook zeker erbij zitten. En de laatste, want we kregen een stripje erbij. Van Petra Stroom, want we hadden hem al op het Lieske erbij staan. ILO met Rock'n'Roll is King. Maar Petra Stroom zit, zit mij ook maar een stripje erbij. Dat gaan we doen.

0: ochtendshow. Lekker wakker werden met dit soort muziek, dat is toch net, hè? Kevin First, ze noemen de douche steeds, dat de radio een klein beetje helderheid. Heerlijk, doet het maar. En zorg ook even dat ze de dag begonnen is. Flink onder de oksels, overal een klein beetje, hè? Beetje shampoo door de horen in. Als ze kent ze hoormeer-ups. Nou, maar nu kent ze die gladje ook een klein beetje. Die vleespad ook goed was, hè? Link eraf aan. 4 voor 12, 7 geworden. Hier bij Alleen op deze dag, de 21ste van de 9e. Dat hebben we straks tussen 9 en 10 begroeten. Stefan van Ingen, deze ochtend nog niet gehuurd. Misschien heeft hij zich wel een dag vrij gepakt. Om heerlijk bij ons hier straks aan te schuiven. Zien de top 3 tot de huren. En dan die LP's hier, want dat zit nog aan de tafel. Dan heb je bijvoorbeeld in mijn Hein die LP van de Janse Bakker bent. Met hier kratsen. De LP van Beppi 8.0. De LP van de Schientaler heb ik hier ook in mijn Hein. Gewoon allemaal straks naar Stefan. Die heeft een fijne toevoeging op zijn LP-collectie. En de platenspeler kreeg er ook, hè? Hoppakee. Met Bluetooth. Gans modern. Goed, even terug naar de moderne mensen. Ik heb hem vorige week niet gehuurd, Remco. Maar is toch weer Remco? Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo, Stefan. Man.
1: Hier Remco, de taxichauffeur.
0: Goedemorgen. Ja,
1: nog een paar dagen ziektes in geweest.
0: Och,
1: ben
0: ziek.
1: Ik er weer.
0: Ja.
1: Ik wil ook weer met jou, met Nicole, een beetje vrede.
0: Jij zou met Nicole mee.
1: Ik wens je een fijne uitzending in de studio en tot morgen. Groetjes, hoi hoi.
0: Hoi hoi, dankjewel Ramco. Fijn dat ze weer erbij bent. Jong Nicole en beetje vrede, twee stripjes. En ook Ierlo en Rocker Wallace ging het twee stripjes. Laten we dat eens even schoon. Nou, wel, dan met het wel. Dan kregen we André Simons. Dan heb ik ook een foto gestuurd. Ik zal die foto alvast even op televisie knallen. Kent je mij kijken van... Een grote kraan die zo'n schepen los is. Met cement zal dat wel zien, hè? Dat ze beton aan het maken. Nou, André, vertel het maar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden van de Henreis. Mondagmiddag, joh. Ja, ja. Spannend voor mij en alweer.
0: Wieso?
2: Ik zit op de neeste liepheer loskraan.
0: Ik zie
2: bezig
0: het.
2: Met de schip uit leegtrekken.
0: Ah, ik zie
2: en,
0: het,
2: joh. En doen we met hutezand, ja. Moeten we lossen. En,
0: hutezand?
2: Daar ben ik een beetje zenuwachtig. Maar
0: wieso?
2: Het is wel de neeste machine van de firma hier. En dit is een nieuwe liepheer, is wie een nieuw leven, zou ik maar zeggen.
0: Ja, gelukkig.
2: Ja, en mijn collega is op vakantie, dus ik moet even invallen. Dus Jurgen Marcus of wie die ook weer.
0: Ja,
2: een nieuwe liepheer is wie een nieuw leven. Dat viel goed, maandag, joe. Hey, fijne dag allemaal.
0: Hi, yep. Nou, jong, dat is wel schoen. Het is het allernieuwste materiaalmoosjebroek om het shirt hebben leeg te lepelen. Dankjewel, André. We hebben ook een inkiekje gekregen door de haven van Wel. Heerlijk om dat allemaal weer te zien. En dan Heike Smit. Ik zag me toch weer het barbecue-kunsten voorbij komen. En aardkunsten wat er allemaal door was via de Vogelio Facebookpagina. Ik heb ze ook lid van weer. En hij zegt, goedemorgen, Luis Spirale. Doe mij ook maar Nicole met Ambition Friede. Zeker op deze dag dat we de vrede erin moeten haaien. Dat gaan we zeker doen. En dan even door naar onze Rob de taxichauffeur. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen, Pascal, met Rob de taxichauffeur.
0: Hallo Rob, welkom.
3: Ja, het afgelopen weekend heb ik zaterdag gewerkt. Ik ben laat in geweest.
0: Oeh.
3: Gisteren ben ik een kine. Gisteravond heb ik maar liefst 115 euro gewonnen.
0: Zo.
3: Ik heb die bonnen ingeleverd en geleend. Die wil ik toen al gewonnen. Toen waren we 15 euro.
0: Wauw.
3: Dus ik ga ook korting op de kaarten. En vandaag begin ik in Susteren.
0: In Susteren, ja.
3: Ik ga hem door dagopvang opholen van de Echel.
0: Mm-hmm.
3: Rond 10:30. Dan heb ik een valiescombinatie.
0: Ja.
3: Panningen via Someren naar Waalwijk in Amsterdam. Dan van Utrecht via Nijmegen naar Nijmegen en Opperheuver.
0: Ach, kijk eens.
3: En wat de vogeluur betreft, gewoon even ABBA. The Day Before You Came.
0: Zo.
3: Zit dat erin?
0: Nee.
3: Gewoon even Chiquitita.
0: Chiquitita, hè.
3: Ze zeggen nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
0: Radio. Hij is echt een klein beetje onze kienspecialist geworden. Rob de taxichauffeur. Dankjewel voor de bijdrage. We gaan het erbij zetten.

0: met een bar named Tipsy van Shabuzi, Hebe Alain. Want de bar hebben ze misschien wel geweest. Afgelopen weekend in de bar. Bol best er geweest. Misschien wel een Venloop tijdens de Nacht van het Limburgse Lied. Om Mario Peters de Jo Eres preset gekregen tijdens de nacht. Waanzinnig om dat mee te maken. Ik ben er zelf ook geweest. Verschillende optredens gezien. Spik en Span heb ik gezien. Blauw heb ik gezien. De Herfsthanenband. En nummer ze maar op. Misschien was er nog op bij geweest. Hebben we elkaar een klein beetje gemist. Maar vandaag vind je elkaar weer om 7:15 hier op de radio. We wouden heel vroeg hadden Dennis Thomas. Hey, Basel Wakker zei er. En dat nog een bijdrage deze ochtend voor de Veugelier. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en luisteraars.
0: Hallo, man.
1: Ik wil graag bijdragen met de Jacksons met Can You Feel It?
0: Oeh, dat is een goeie, Dennis.
1: Fijne uitzending bij jou.
0: En wat zeggen we dan?
1: Radio, hè?
0: Ja, het ging een beetje moeilijk, maar langzaamaan kunnen we dat wel weer goed. Radio, hè? Bats are Burning van Minute All. Set close, hoe meteen hier bij alleen. Eerst komen de René Ketummers, René Brunsum. Goedemorgen, René. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
2: René, dat is
0: hallo,
2: vandaag
0: man.
2: In Duitske nog een tour. En twee klanten bezoeken.
0: Twee klanten.
2: Dat erop voor deze week. Ja. Dan een beetje toeswerken. En dan vakantie. Oh,
0: lekker, man.
2: Vandaag, ja, maandag. Positieve maandag. Daar hoort er ook voor de cult met Sea Cells Sanctuary.
0: Oh, gauw.
2: Lang niet meer gehoord. Schoon plaat. Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En misschien bis morgen.
0: Radio. Ja, fijn jongens, als je dat een klein beetje even roezig hebt op vakantie. Er zijn meer mensen die op vakantie komen, want Freek de Vlieger is er weer. Freekie! Goedemorgen, zitten heren. Op weg naar Eindhoven om Tom en Karen naar het vliegveld te brengen. Dat van mij vandaag met Rowan Hersen met auto, vliegtuig, de trein, de boot enzovoort en de vrachtwagen. Bij de Oetzinger Radio, hoor. Hey, Tom en Karen, fijne vakantie en geniet ervan, hè. Sjoerds gaat foto's op, zou Sjoerds zien. En Freekie, verder rit truc, hè. En dan, goedemorgen Pascal. Hallo groeiwappies. Blowing in the Wind van Bob Dylan is voor vandaag mijn keuze. Een nummer dat net als een liedje van Nicole over vredigheid. En dat is een hele goede gedachte, Marley. Het wordt zo vaak bezongen, maar wie vaker dan ik naar het journaal kijk, wie minder dat ik je in kan geluiven. Ik wens iedereen een hele fijne dag toe. Vol vrijheid, showmomenten, geen ruzie, alleen maar vreugde en zonneschijn. Dat is een hele mooie woord. En de warme groet van het meentje uit Geleense Heuvelandje. En dat is Marley Zijlstra. Marley, dankjewel voor de bijdrage deze ochtend. Dan pakken we Patrick Maassen nog even erbij. Dat heeft me een linkje gestuurd van die Isotale Heksenruken. De Mallorca remix. Dat dacht ik al dat het iets te maken had met Mallorca. Zo kon ik zeker even zo meteen beloesteren. En als laatste, goedemorgen Pascal. Frisse mond. Ik kon ik mee met Mark van Dijk. Met de Dolly Dots. Met Love Me Just A Little Bit More. Groetjes van Peter Meijer Oetremeun. We gaan er erbij zitten. En dit is Melody Doll met The Beds Are Burning. Hier in de LA Nocturne Show.

0: beetje op de hei zit, boe, dat bij jullie kaart. Maar hoor, vandaag kunnen we wel een temperatuur weer van 21 graden in Limburgse land. En misschien hebben ze wel een paar dagen vakantie, die kent ze dan lekker jodelen. Maar goed, jodelen kent ze ook binnenkort weer op de Oktoberfeest. En ik heb begrepen dat L1 ook aanwezig zal zijn tijdens de Oktoberfeest in Sittard. Wow, kent ze over het eindje goed jodelen. 4 voor 7 geworden hier bij L1. We hadden straks over de kunsten van Rob van der Hoven. Dat zonde, ja, ik vind je meidelijk wel een kien kampioen. Of wie zeggen we dat, Rob?
1: Ja, Pascal de Zakse, kienspecialist. Dat klopt een beetje.
0: Ja, want?
1: Ik ben eigenlijk beroepskiener gewoond. Vroeger zat ik met één keertje.
0: Ja.
1: Een los keertje. En nu zit ik met 3 series.
0: Oh,
1: vroeger ook normale dubkes. En ja, nu zit ik met van die magneetdubkes voor de kaart heel snel af te ruimen.
0: Aha.
1: En ja, ik weet ook waar overal kienen is. En ik weet ook precies hoe het allemaal gaat. Dus ik ben nu 60.
0: Ja.
1: 60 en een half, zal ik maar zeggen.
0: 60 en een half.
1: En ik ga nog om mijn 8e kienen. Dus dan werd ze ongeveer, hoe lang toch dat al door? Dus,
0: daar was een kienspecialist, ja.
1: Een jaar of 52 en een half, zeg maar.
0: Zo, hè. Ja, ik heb dat vroeger ook wel eens gedaan met mam. Ik ging mee kienen en had altijd zo'n talisman voor zich liggen. Een of ander pupje. En dan meende ze dat ze geluk had. Ja, dat wou ook niet echt lukken. Maar goed, misschien heb ze zich wel andere ideeën erover. Rob, dankjewel voor de bijdrage. Zo meteen nog Thijsje Ronkers, Emiel Zinnig hier voorbij komen. En Ronald, die zegt, goedemorgen Pascal. Vulke nog van Nicole met Ambition Vrienden. Oh, heerlijk met de gitaken. Toen van het Eurovisie Songfestival in 1982. Kom maar zeker erbij zitten. Zo meteen een vorm hier. Maar eerst Opelaar. Taylor Swift hier in de Ellen of the Show. Limburg, ben lekker wakker. Aha.

0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
7: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
8: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
10: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2.

0: Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
2: Liefde voor Limburg.
3: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
4: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Justin Timberlake, Like a Love, You Be Alleen. Zo jongens, 9 over 7 geworden. Het is weer maandagmorgen. De wekker is afgegaan en de douche wacht op zich. En ook de baasuur.

0: met Marino Peters, de winnaar van de Jo Erensprijs, heeft gekregen tijdens de nacht van het Limburgse Lied afgelopen zaterdag. En we drinken deze ochtend koffie met Chantal Jansen. Die naam was onthaaien. Chantal Jansen, dat is de koffiedame vandaag hier bij ons. En als we dat straks ropen, het derde tien is om ons de appje te sturen, dan kan het soms zien dat het koffiepakket vandaag van ons is. We gaan even door met het liedje. Maurice van der Ven heeft een schoene inzending gedaan. Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Daar gaan we zeker erbij zitten. Dankjewel voor de bijdrage deze ochtend. En dan gaan we naar Emiel. Emiel zit. Hey, Pascal Stefan. Ik hoor voor Ryan Paras met Dolce Vita. Geweldige plaat is dat. Groetjes van Emiel en een hele fijne dag. Dankjewel. Goedemorgen Pascal. Ik gewoon voor Auto Vliegt U van Rowan Heze. Fijne uitzending. Dat zit Fiele Gijzelaars. Fiele dankjewel. En Thijsje Ronkers. Thijsje, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen mannen.
0: Hallo.
1: En goedemorgen gluwappies. Hier ben ik weer, Thijsje. Uit Venlo.
0: Welkom.
1: Voor de vergluur vandaag, daar kon ik ook voor Nicole met Ambition Frieden.
0: Oh, gauw, wat lekker.
1: En een fijne uitzending en ja, een goede werkdag. Radio.
0: Radio, hè. Sure, jong, dat ze het ook een klein beetje moest opstarten nog. Opstartproblemen. Je hebt nu je stroom erin, een beetje nu je diesel erin. Maar met die temperaturen en zeker met de kosten van de diesel wil ze het allemaal niet doen, hè. Anita zegt ook goedemorgen hier. Ik ga ook voor Nicole met Ambition Freedom. Ik hoop er zeker op het Lieske erbij zitten. Straks ook de weerwaarnemingen. André van Maris is al binnen. Helmoet Weiss is ook al binnen. En zoals Joens in de stoel er ook een keer in de instuurs. Even horizontaal filmen. Even naar L1 opsturen. En ik ga ze zo meteen laten huren en zien aan een groot publiek.
2: Liefde voor Limburg. L1.
0: Dit is Adele en Send Me Love to Your New Lover.

0: Adele's and My Love. En de love, de knal doet de radio in BDGB alleen. Liefde voor Limburg, want dat is wat we hier natuurlijk promoten hier de ganse dag. Met zo meteen nog een geweldige plaat van Fransje Pollux met Een Bietje is Genoeg. En Een Bietje is Genoeg, nou, we hebben ontzettend veel Frans Pollux overigens gekregen. Zeker tijdens Liedjes voor de Eeuwigheid, deel 2 afgelopen donderdag. Wat was het fantastisch om de bieten te mogen zien. Goedemorgen, hier Elron, hopelijk toekomstig vrachtwagenchauffeur. Nou, we hopen het ook voor dich. Ik hoop dat ik op tijd ben, maar doe maar de Piano Man van Billy Joel. Komen zeker op een Lieske erbij zitten. En dan gaan we eens even kijken naar Anita. Die zegt ook goedemorgen, heren. Tot nog maar die komen, dan Bisschen Vrienden. En Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Op deze frisse maandag. Nou, fris is het zeker toen ik naar dat geboortje was. Broer, nee, ja, nee, wat is een kaart. Maar ja. Peter Wilgloeier, ga ik vandaag met Nicole met een beetje vrienden.
0: Oh, schoen.
1: En een beetje zwemmen op deze frisse morgen.
0: Lekker, hè?
1: Nou, ik zou zeggen, tot dadelijk. En ja, radio, hoor.
0: Radio, hoor. Inderdaad, tot dadelijk, want hij is de winnaar. Van natuurlijk het grote pakket dat we hier beliggen. De vinylplaten en de platenspeler. En de werk van de ethisch gewonnen door Stefan van Inge. De foto's, waarom mij er heeft gewonnen, laten we straks nog even zien op de televisie. John, goedemorgen man. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, Gloeiwappies. Ik wens voor iedereen een hele fijne week toe.
0: Dank u wel.
2: En ik zou zeggen, vandaag voor de volgende goeie, ja. Voor Nicole met een beetje vrede.
0: Lekker man.
2: Een hele fijne dag samen en maak er weer geluks van. Goedjes, radio.
0: Radio. Hoi, hoi, John.

0: show van deze maandag 20/7 geworden. En de weerwaarnemingen die struimen al binnen. Peter Meijer komt net binnen. Zijn Hansje Wildeboeren wil binnenkomen. Natuurlijk moet de Graatse ook een bogenwerkjes binnen. En ook van Maastricht Aachen Airport. Helmoet Weiss heeft alleen ingezonden. Dankjewel allemaal daarvoor. Dan gaan we eens even kijken, want we moeten een beetje gaan afsluiten. Want jongens, zo meteen de oplossing van de veugelroeier van vandaag. En we drinken ook nog koffie met mensen. Of nee, Wiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen van Alleen.
0: Hallo.
1: Ja, ik wil wel lekker wakker met een goede muziek.
0: Dank je.
1: Ik ga met Jes weer eens een bakje koffie drinken.
0: Ja.
1: Vroeger zeiden we, daar zou ik wel eens een biscuitje mee willen eten.
0: Ja, ja.
1: Met de gast van vandaag. Ja. Ja, ja. Dat zit er lang nummer
0: in. Groetjes. Groetjes, dankjewel Wiel. En ik ben wel Wiel de Verheerd, want deze ochtend geven we ook wederom pakketten weg. Koffiepakketten, groente koffiepakketten. Dat doen we vandaag met Chantal Jansen. Dus de naam is goed onthaaien. De naam Chantal Jansen moest onthaaien, want dit is goud weer. Oftewel, dit is broedeboeren weer. Koffieboeren. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. Nou, we zien er eigenlijk doorheen. We gaan bekendmaken deze ochtend wat is geworden is bij de voorgroeier. Kijken wat ik nog heb binnengekregen. Bilbel van der Heijden, Peel en Bram van Rowen Hers is heerlijk om natuurlijk deze ochtend te draaien. Maar ja, denk jij dit niet weer?
2: De volgroeier.
0: Volgroeier van vandaag is een plaat die is van het Songfestival van heel wat jaren terug. Meer dan 40 jaar terug. Ik hoop nog het meertje met de lange lokken die er zoort op een stulke. En iedereen wist er verpletteren in gans Europa tijdens het Eurovisie Songfestival. Ik heb er van Nicole met Ambition Vrienden. Dit is een gewone, de volgroeier van vandaag. Dankjewel voor het stemmen.

0: Ja, dat is jouw Steven. Ja, best kloor van het nieuws, jong. Best kloor. Nou, Steven kunt er zo aan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
4: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Roermond is aan zijn verwondingen overleden. Even voor 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer, maar hulp mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar het schietincident. In Limburg krijgen reizigers 50% korting op hun treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein. En ruim 30 jaar na zijn rol in de tv-serie over een groep Baarlose verzetstrijders brengt Huub Stapel hun verhaal opnieuw tot leven. Dit keer speelt hij de hoofdrol in het theaterspektakel Partizanen van toneelgroep Maastricht en Cervé Hermans. Het theaterstuk is vanaf mei volgend jaar te zien in de Rode Hal in Kerkrade. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met enkele wolkenvelden en opklaringen. Tijdens flinke zonnige perioden wordt het vandaag maximaal 21 graden.
13: Liefde voor Limburg, dit is L1.
14: De L1 Ochtendshow.

0: pakketten weggeven. Maar eerst maar eens even kijken wat er allemaal aan de hand is.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, bij het Schiphol in Roermond is gisteravond een man overleden. Het gebeurde in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners die belden 112 nadat ze schoten hoorden. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij.
2: Collega's van Forensische Opsporing zijn hier. Die zijn sporen aan het veiligstellen. We zijn in gesprek aan het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
0: Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. Ook is nog niet iemand opgepakt voor de schietpartij daar in Roermond.
3: Ja, blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Ja, zijn toekomst wordt steeds onzekerder nu zijn partij, het CDU, een historische nederlaag heeft geleden.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
3: Ja, voor het eerst in de geschiedenis haalde de partij bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. Ja, dat gebeurde in Mecklenburg-Vorpommern is dat, in het noordoosten van Duitsland. De AfD werd daar namelijk de grootste. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Maar Merz zegt dat hij niet gaat opstampen.
0: En de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is dat hij bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. De oorzaak, onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
5: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de mannensfeer.
0: En dat zijn types als Andrew Tate. Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit.
3: Ja, ben je een beetje van de pijltjes gooien eigenlijk? Van de dag?
0: Af en toe vind ik dat wel chique, hè? Ja? Gelukkig heb je van Barneveld. Geweldig, man.
3: Ja, inderdaad. Maar de AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen dus in het teken van de World Series of Darts. Ja, wie dacht dat het internationale darttoernooi alleen om pijltjes gooien draait, ja, die heeft het dus mis. Want fans die komen namelijk voor veel meer dan alleen darten.
6: Ah, het is gewoon eigenlijk gewoon allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon lekker een beetje klooien, een beetje gek doen, allemaal lekker gek verkleed.
7: Zijn jullie hier dan ook echt voor darten?
8: Nee, we komen hier voor de gezelligheid met onze vrienden.
9: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
10: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport aan het uitoefenen en wij vieren gewoon feest.
3: En voor wie het interesseert, de Engelsman Ross Smith, die won het toernooi.
0: En dan Remco Evenepoel, die is de eerste wielrenner die op het WK 4 keer op rij goud heeft gewonnen op de tijdrit. Ook gisteren was hij de beste in Montreal. Hij reed de concurrentie aan Vlaarde in Canada. 4 keer op rij is best bijzonder, vindt Evenepoel zelf ook.
11: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest doorheen met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: En de beste Nederlander was Daan Holen en hij werd 9e.
3: Ja, verder vandaag. Het kabinet publiceert zijn plannen om de woningbouw te versnellen. De Onderzoekraad voor de Veiligheid presenteerde een onderzoek naar de veiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. En het Nederlandse elftal begint de voorbereiding op de eerste 4 wedstrijden in de Nations League.
0: Tot zover het mediaoverzicht hier bij Pascal en Stefan in de Elke Ochtendshow. Zometeen een inkijkje in de provincie wat betreft de weerwaarnemingen. We gaan alle kenje op, maar we gaan ook even naar Jennifer Lopez. Stonden op de stoep, kon melk brengen of koffie of gedangers. En

0: Media. Over het Limburgse landschap. Over de heuvels in het zuiden. En het platte landje in het noorden. En hoppakee, door maar een klein... Oetsnede oet maken, want we hebben er weer binnengekregen. Weer waarnemingen deze ochtend. En dan gaan we toch maar eens even nog kijken. Zullen we even bij het donkerste beginnen dan in Maastricht Aachen Airport, Stefan?
1: Ja, dat
0: Helmoet, waar is het van de partij?
1: Oh, Helmoet, hallo.
2: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leenshow. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we het zwaar behoorlijk weer. Je ziet die grijze, donkergrijze, maar ook af en toe van die lichte blauwe kleur tussen die wolken doorverschijnen. Als we doorschieten van zuidoosten richting oosten, zien we in het oosten een witte pluk verschijnen. Met aan de horizon ook die goudgele gloed. De zon zal vandaag zijn reis beginnen om 7:21 en vanavond rond 19:37 die reis eindigen. 12:16 aan daglicht. Doorschietend naar het noorden verandert dan maar weinig aan die kleur en aan die bewolking. We hebben vandaag te maken met een zuid-zuidwestenwind, zwakke wind genoemd, met windvlagen van geen betekenis. Temperatuur 10 graden, maar het voelt veel kouder aan. Het is droog, belooft vandaag droog te blijven, dus we kunnen een stoop maken voor een mooie najaarsdag. Ik wens jullie verder in de uitzending en jullie thuis een fijne dag toe. Radioa!
0: Radioa! Het is hartstikke donker door Maastricht Aachen Airport. Nou, de vliegtuigen moeten wel even de lempjes aandoen. Hoppakee, en dan zo wow, weer terugkomen. Misschien wel die vakantievlucht, dat het eindigt hier op Maastricht Aachen Airport. Dat ze nog eens denken en nog een keer terug eens kieken. Al die fijne foto's die ze verzameld hebben op die telefoon. Dankjewel! Voor de bijdrage deze ochtend, Helmoet Weissen. En van Helmoet gaan we nog.
1: Graag zo ook.
0: Oh, André van Maris.
3: Goedemorgen, Pascal. Op deze maandagmorgen
0: moeten we gaan
3: de weerwaarneming. Ja, op het moment zit de loop behoorlijk dicht met bewolking. Het is wel droog. Er is een klein beetje wind, niet veel. Het is zeker niet koud. En vandaag kunnen we vooruit kijken naar een graad of 21. Dus dat is voor deze tijd van het jaar toch al niet verkeerd. Een afwisseling vandaag van wolken en zon. En dan zullen we het vandaag met moeten doen, denk ik, met die 21 graden. Ik wens even in de studio en een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, dankjewel. André van Maris, niks mis met 21 graden. Nee. Al zit ik al een klein beetje dikker ingepakt. Ik heb toch alweer langzaam gekeken of de winterjas nog te hink. Hij hinkt er nog, maar moet wel een beetje uitgehangen weer. Want een beetje muffers had ik altijd bezolderd gehangen. Hè? Maar goed. Goed, van André van Maris gaan we over nog. We hebben er nog twee, hè?
1: Ja, we kunnen nog Hans.
0: Hansje Wildeboer. Oh, Hans, wat een prachtige beelden, jong.
4: Goedemorgen, luisteraars van L1 Radio. Ja, waarneming vanuit Mook.
0: Mook.
4: Met ochtendrood.
0: Water in de sloot.
4: Dus een, en het is 10,2 graden. En ook. En vanuit deze plaats wens ik jullie een fijne dag.
0: Dankjewel, man. Wat prachtig toch, hè?
1: Ja, wel even een verschilletje tussen Maastricht-Aachen Airport en waar Hans zit, hè?
0: Ja, maar goed, we hebben een langgerekte provincie, hè? Ja, dus zeker als we ook helemaal om Maastricht-Aachen Airport scheet. Dat is toch
1: wel gek. Maar dan ben ik wel eens benieuwd wie het in Bijlveld is, Pascal.
0: Peter Meijer.
5: Goedemorgen Pascal en Stefan en luisteraars. L1 Radio, hier de weerwaarneming vanuit het buitengebied in Bijlveld. Ja, het is vanochtend een hele mooie ochtend. Veel mooie kleuren in de lucht. Ja, het is wel fris. Het is een graadje of 10, 11. Maar nagenoeg geen wind. En de wind die er is, is uit de zuidwestelijke richting. Draait later naar noordwestelijke richting. Maar goed, het wordt vandaag best wel een leuke dag. Graadje of 20. Dus je moet er echt van genieten. En voor de rest zou ik zeggen, de groetjes en tot morgen.
0: Tot morgen! Dan waren ze weer de veel weerwaarnemingen voor vandaag. Morgen doen we het ook. En voor de mensen die van koffie haaien, zometeen de opgave voor het koffiepakket van vandaag.

0: worden vandaag extra vreugde hoor. Tussen 8 en 9 gaan we immers bellen voor het koffiepakket van vandaag. En vandaag drinken we koffie met Chantal Jansen.
1: Zo.
0: Zit hij achter? Chantal.
1: Oh. Ah, ja.
0: Gordon Haai geeft straks een teken. En dan gaan we eens even kijken.
1: Regel de rest maar, hij ben weg.
0: Was ze weg?
1: Ja,
0: we hebben nog een weerwaarneming binnengekregen. Net op de valrip. Maar het is niet uit onze provincie, maar wel immers de Kumboete provincie. Laten we eens even gaan luisteren. Hallo?
2: Ja, jongens. Dat is even angeren koken. Nou. De wit Oetremun hier.
0: Ah,
2: ja, ik ben Oetremun. Want voor die werk kunnen ze nog eens ergens. Vanaf de 15e verdieping midden in Rotterdam. Oh jongens, zo naar zo'n grote stad.
0: Ah, het ziet er zo goed.
2: Op dit moment is het hier in Rotterdam 14 graden, het weer 20 graden. En in de Bisschopstad, dan weer het vandaag ook 20 graden. Dus eigenlijk gewoon een hele schone dag. Dus juist dat het nog een beetje bewolkt is. Maar ja, van de andere kant, door die bewolking, hebben ze natuurlijk een fantastische loting. Voor iedereen vanuit Rotterdam, een goeie dag en radio.
0: Radio, ik krijg zelf een klein beetje angst in mijn buurt als ik zie wie hoe ik dat er zit, de wit. Dankjewel voor de bijdrage. Lekker abba draaien. En lay all your love on me, hibi LA.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
3: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
5: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
6: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
1: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
2: Met Rousseau chocolade.
1: Kijk op rousseau.nl.
3: Hey Raymond!
4: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
6: Aquaparken voor tickets €200, please.
7: Zei jij nou €200?
8: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
5: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Roermond is aan zijn verwondingen overleden. Even over 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. Reizigers in Limburg krijgen 50% korting op treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat en de vervoerders mensen te laten kiezen voor de trein. En ruim 30 jaar na zijn rol in de tv-serie over een groep baarloze verzetstrijders brengt Huub Stapel hun verhaal opnieuw tot leven. Dit keer speelt hij de hoofdrol in het theaterspektakel Partizanen.
15: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
17: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
16: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
18: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
16: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden.
19: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste.

0: en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
3: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten. Met onze chocolade.
2: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
3: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
4: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.

0: bij Budgetplant in Venlo.
1: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.

0: En het hoe je geworden stoot, Jo Erespries, 2026. Hij is nou een Venloze muzikant die op heel veel fronten muzikaal actief is. Marinho Peters, zanger, schrijver, theaterdocent en muziekleraar. Zet op het podium met Linkin Park, maakte met Marshmallow Moonshine Amerikanen in het Venloos en werkte nog aan eigen muziek. En donderdags toen zog ik hem nog knallen tijdens Liedjes voor de Eeuwigheid, de ode aan het oeuvre van Frans Pollux, want hij mocht het spits aanbieden door. En afgelopen zaterdag kreeg hij tijdens de Lusternacht, tijdens de Nacht van de Limburgse Leed in Venlo, de Jo Erespries. En de prijs voor artiesten die vernieuwend bezig zijn met Limburgse dialectmuziek. Mag ik een groot applaus voor Marino Peters. Marino, goedemorgen man.
1: Nou, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat lekker, de dag
0: beginnen zo. Dat wou ik net zeggen, dat voor een maandagmorgen. Wat wil ze nog meer, jong?
1: Ja, niet veel.
0: Dicht moest optreden afgelopen zaterdag, maar voordat ze begon, toen zei Henk Hover tegen dich van, ja, wacht even, we moeten eerst even de Jo Erespries uit van Rijken. Ga even zitten, Marinho. En dicht stond ze heel lekker rustig, de camera was op dit gericht. Die huurde ze een verhol en bedacht ze op dat moment.
1: Ja, ik was een beetje een nummer wat ik dan wel zo kon brengen, een beetje door de kop in aan het rollen. Want ik dacht gewoon, we kregen even een uitreiking en, ja. En dan begin ik dan wel. En langzaamaan, we kregen wat deuren te lang. En ik dacht gewoon toch een beetje op verhol luisteren. En het verhol begon steeds meer van mijn verhol te slaan. En toen keek ik naar de zijkant, dat is de organisatie van de nacht, toch wel lachen. En ik dacht, hè? Is er nu allemaal een complot? Was dit gewoon allemaal voorbedacht en weet ik hier helemaal niks vanaf? Dus dat was echt een totale verrassing. Dat, was echt, dat hebben ze ook echt heel slim genomen. Dus je dat van elkaar hebben gekregen.
0: Maar daar hebben ze een baal, de Jo Erespries 2026. Van nu heb nog dus Jo Eres, een pionier op de Limburgse dialectmuziek. Wat betekent de prijs voor dich, Mario?
1: Ja, het is wel eigenlijk een prijs waarvan ze denken, oké. Dat ze op de goede paard is, dat ze doorgeeft en dat ze doorkind en dat ze heel veel mooie dingen moet schoonmaken.
0: Ja.
1: Wat ik ook wel heel erg gaaf vind, is dat het, de Jo Erespries is natuurlijk de gesticht aan, dat kreeg ik dan. Maar er is ook wel een opsteken door Orton het ganse team en alle bandjes voor dat we samen de muziek mee maken en dat geapprecieerd wordt. Dat is gewoon heel erg tof.
0: Ja, want u is ontzettend vuur, hè? Schrijven, zingen, lesgeven, verschillende muziekprojecten. Wat is er nou het meeste energie van?
1: Ik kreeg het meeste energie als iets, als ik weer een ding zie en het lukt weer. Dus er is weer een schrijven, er is weer gans in een verhol duiken. Van een heel chic optreden, een heel klein optreden. Dat ze mensen echt raken. Of dat ze, van mijn kerstshows, daar kreeg ik ontzettend veel energie van. Maar ook van mijn dingen die ik nu vandaag moet doen. Voor de jongeren op Spiragen, waar we muzieklessen vergeven.
0: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk dat.
0: Ja, want ik zei zelf ook al in het filmpje, toen tijdens het gebeuren over Frans Pollux, van ja, ik zoog ooit een keer niet hoe Lotte, maar die zegt tegen mijn pap, dat wil ik ook. En uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen, want nu ben je eigenlijk de ganse dag met muziek bezig.
1: Ja, ik ben alleen maar met muziek en theater bezig, ja, met het creatieve vak.
0: Ja.
1: Dus toen is dat steeds gepland en kunnen we nu oogsten, denk ik.
0: Ja, de jury die zei ook van dat ze best wel een moeilijke periode hebben gehad en dat ze de weg naar boven weer gevonden hebben. Wie belangrijk is dat voor dich om een muziektermijn te nemen?
1: Dat is een stukje houvast. Altijd geweest en dat zal altijd blijven.
0: Mm-hmm.
1: En dat is iets niet tastbaars en dat helpt ik. Het helpt ik door moeilijke momenten eerst. En dat maakt moeilijke momenten nog moeier.
0: Ja, maar nu is deze wel een illustre rieke. Er zijn ontzettend veel goede namen op. En in één keer zet die de naam erbij, Marino Peters.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is toch een beetje onwerkelijk of zo. Maar wel heel chic en heel dankbaar.
0: Ja,
1: dus en het geeft alleen maar gewoon je moed om mooie dingen om eerst te blijven maken.
0: Ja, dus hij is net zelf ook al dat ze bezig zijn met die kerstproject. Neem maar eens even mee, want het kerstproject ben ze vorig jaar mee gestart, hè?
1: Ja, kerstgedicht is in mijn vorig jaar mee gestart. Dat is de first 12 december in Maasvoort Venlo en 21 december in Dok 6 in Panningen. En daar wil ik eigenlijk de kerst op een nieuwe manier beleven. Het is een Limburgstalige voorstelling met een 21-koppige big band. Zelf samengesteld, samen met Charles en Ruud. En in die kerstvoorstelling, kerstgedicht, nodig ik de mensen eigenlijk uit aan mijn kersttoffel. En dan neem ik ze mee in een verhol. In een persoonlijk verhaal over kerst. We zingen weer nieuwe dialectleedjes over de Limburgse kerst. En maken we wensen van mensen die om hun live in vervulling brengen tijdens de show. Dus ja, die ergste dat ik afgelopen zaterdag verrast was, zo erg word ik eigenlijk ook de mensen in de zaal verrassen.
2: Ja.
1: Vandoor ook dat ik ja, zelf zo geschrokken was, dat ik zelf zo verrast was. Want normaal zeg ik voor de verrassingen en heb ik ze dan wel door. Maar ja, een hele eigen kietse, nieuwe vorm van theater maken, een op en oet, met veel entertainment. En ja, als je die voorstelling gezien hebt, ja, dan geef ze met een heel fijn gevoel, denk ik, de kerst in.
2: Ja.
1: En ja, dat.
2: Het echte Limburgse kerstgevoel overbrengen, dat gebeurt in de show. En dat ook dus mensen nog een klein beetje ja, op een podiumje zitten. Ik zag dat vorig jaar ook, dat ze er al filmpjes van hebben gemaakt toen die mensen toegingen. Allemaal chic dat ze dat geest doen. Maar goed, nu hebben ze de Jo Erespries gewonnen. Hoe heet er gestorven vandaag?
1: Nou, dit is steeds meer op de slaapkamer. We hebben zo'n showtje.
2: Ja.
1: En er stonden eigenlijk allemaal mooie foto's op. Mooie memorabilia's. Daar liggen ook... ja, en dat staat dan nu de Jo Erespries sessie.
2: Gang te ontzettend dus, van de geneten, Mario, want dat is dich gegund.
1: Ja, dankjewel. Hartstikke fijn.
2: En maak er vandaag een hele schoene dag van. En ja, voor altijd zal die naam gegrift zien in, de, ja, in alles wat met Limburg te maken heeft. En zeker bij de prijs. En ja, voor Jordan wetsen van, ik heb hem al een keer gehad. En wetsen wat het betekent voor iedereen, hè?
1: Ja, zeker. Nee, hartstikke fijn. Super dankbaar daarvoor.
2: Goed zo, maak er een schoene dag van. En we gaan hem even draaien. Marshmallow Moonshine. Het is een groot vandaag. Hier bij LA. Dankjewel, Marino Peters.
1: Hoi, fijne dag.
2: Dit is LA. Het is 8:08. We gaan hem draaien. De man, de winnaar van de Jo Erespries 2026.

0: in de zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veut in het water, een bad in het zand. Geen genul aan de kop en iets kopils in de handen. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Net spoken met Ellen Ochtendshow, Marino Peters van Marshmallow Moonshine. De winnaar van de Julius Priest 2026. Het is goed vandaag. Maar wat gebeurt er vandaag allemaal?
2: L1 Media Overzicht.
1: Nou, hier is even nog gisteren, want bij een schietpartij in de Roermond is gisteravond een man overleden. Het gebeurde in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners belden 112 nadat ze schoten hoorden. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij.
3: Collega's van Forensische Opsporing zijn hier. Die zijn sporen aan het veiligstellen. We zijn in gesprek aan het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
1: Wie het slachtoffer is nog niet bekend. En ook is nog niemand opgepakt voor de schietpartij daarin. Roermond.
4: Ja, blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Ja, zijn toekomst wordt steeds onzekerder nu zijn partij, het CDU, een historische nederlaag heeft geleden.
5: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
4: Ja, voor het eerst in de geschiedenis haalde de partij bij de deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. Dat gebeurde in Mecklenburg-Vorpommern, is dat in het noordoosten. De AfD werd daar de grootste. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Maar Merz zegt dat hij nog niet gaat opstappen.
1: En de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is die bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. De oorzaak, onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
6: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de mannensfeer.
1: Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit.
4: Ja, de AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen in het teken van de World Series of Darts. Ja, wie dacht dat het internationale darttoernooi alleen om pijltjes gooien draait, ja, die heeft het toch echt mis. De fans komen namelijk voor veel meer dan alleen het darten.
7: Ah, het is gewoon, eigenlijk gewoon allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon lekker een beetje klooien, een beetje gek doen. Allemaal lekker gek verkleed.
8: Zijn jullie hier dan ook echt voor darten?
9: Nee, we komen meer voor de gezelligheid met onze vrienden.
10: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
11: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport laten uitoefenen. En wij vieren gewoon feest.
4: Ja, voor wie het interesseert, ja, de Engelse Ross Smith won het toernooi. Ik ben wel eens benieuwd of die mensen ook weten wie überhaupt heeft gewonnen.
1: Wie heeft gewonnen? Ja, Ross Smith. En dan Remco Evenepoel is de eerste wielrenner die op het WK 4 keer op rij goud heeft gewonnen op de tijdrit. Ook gisteren was hij de beste in Montreal. Hij reed de concurrentie aan Vlaarde in Canada. 4 keer op rij is best bijzonder, vindt Evenepoel zelf ook.
12: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest doorin, met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: En de beste Nederlander was Daan Holen en hij werd 9e.
4: Ja, verder vandaag. Het kabinet publiceert zijn plannen om de woningbouw te gaan versnellen. Onderzoeksraad voor de Veiligheid presenteert een onderzoek naar de veiligheid van kinderen in asielnoodopvang. En het Nederlands elftal begint de voorbereiding op de eerste 4 wedstrijden in de Nations League.
1: Ze hebben gans biekenbrood in de LN Ochtendshow, waar we zo meteen een teken gegeven voor het koffiepakket van vandaag. Maar eerst Jenna Spiro en Great Expectation in de LN Ochtendshow. Limburg, goedemorgen.

0: heerlijk om dit te huren. Net voor 8:30 hier bij L1. Het koffiepakket. Tijd die Stefan en zo meteen uitpakken. Want we gaan het gewoon doen. Heb je gehoord, ben je vandaag koffie drinken? Let op.
1: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
7: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
8: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
9: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
8: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Roermond is aan zijn verwondingen overleden. Even voor 10:00 werd er geschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer, maar hulp mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar het schietincident. In Limburg krijgen reizigers 50% korting op hun treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein. En ruim 30 jaar na zijn rol in de tv-serie over een groep baarloze verzetstrijders brengt Huub Stapel hun verhaal opnieuw tot leven. Dit keer speelt hij de hoofdrol in het theaterspektakel Partizanen van toneelgroep Maastricht en Cervé Hermans. Het theaterstuk is vanaf mei volgend jaar te zien in de Rode Hal in Kerkrade. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met enkele wolkenvelden en opklaringen. Tijdens flinke zonnige perioden wordt het vandaag maximaal 21 graden.

0: Spice Step, de L.A. Austin Show. 4 voor half 9 uur op deze lekkere maandag. Dat het zonnetje weer lekker door kunnen met 21 graden in de provincie. En dat we straks ontvangen hier bij ons in de uitzending de winnaar van de platenspeler. En de grote bak met vinyl dat we kloppen liggen. Want de foto's van de ethisch werk, ah, er zijn een paar schoenenfoto's binnengekomen. En een heeft er een stuk of 5, 6 ingestuurd. Dat laten we straks even zien. Heerlijk, man. En dat zal zien Stefan van Inge. Die zal straks hier zijn opwachting gaan maken. Dan kom eerst even kijken naar de nominatie voor de televisiering Jeugd. Want de eerste oog. En dat gaat dan weer over Lex Willekes. Hij werd gevolgd door een camera van het jeugdprogramma Carnavalskampioenen. En is nu dus genomineerd voor de televisiering Jeugd. Hij is de jeugdprins van Wiert. En ging toen ook naar het Koninklijk Theater in Amsterdam. We werden gevolgd. En Lex de Lerg Likef Oet. Ja, wie dit nu zoet met zijn prominente rol in dit programma.
1: Best wel gek, ook omdat je nou normaal allemaal mensen ziet natuurlijk met zoveel volgers en zo bekend. En die zitten er al, die hebben er al 3 keer gezeten en zo en dat soort dingen allemaal.
2: De winnaar van de televisiering Jeugd is...
3: En zo moet het dan gaan, de uitreiking van de televisiering Jeugd. Lex uit Weert, of ik moet eigenlijk zeggen jeugdprins Lex de Eerste, is in het programma Carnavalskampioenen gevolgd tijdens de vastelovend. En zo zagen honderdduizenden hoe Lex gevraagd werd om prins te worden.
1: Prins op. Echt.
3: Er is één van de 3 genomineerden voor de televisiering Jeugd.
1: Het was niet te verwachten en het is super gaaf om nu daar naartoe te mogen. Ik heb wat filmpjes gekeken en ik heb gezien dat ze vooraan in zo'n ronde paarse bank zitten. Met allemaal lekker eten en drinken erbij. En een beetje kijken wat er allemaal gebeurt in hele netjes pakken.
3: Dankzij de documentaire is een stukje geschiedenis bewaard gebleven. En ook op Lex zijn slaapkamer worden de belangrijkste carnavalspullen gekoesterd.
1: De sjaal die we al gekregen, dit zijn allemaal kaarten.
4: Stel dat je gaat winnen, daar gaan we vanuit, hè?
1: Ja, ik hoop het.
4: Dan, wat gaat er dan gebeuren?
1: Groot feest. Denk nog wel een keer uit eten met papa en mama. Ik denk veel gefeliciteerd berichtjes en zo kan ontvangen dan.
0: Nou, we weten dat op donderdag 8 oktober of de programma er met de winst van doorgaat. De televisiering Jeugd. We gaan het allemaal meemaken. We worden blij van het volgen hier bij L1. En zo meteen gaan we het ook volgen. De winnaar van het koffiepakket. L1.

0: Dat was vroeger een klein beetje de eten in de Beatles. En toen kwam de vanavond McCartney Home of Deliverance hier bij alleen in de LA Ochtend Show van deze morning. Dat die bovens nog allerlei blonnen hangen, oftewel LP's in klein formaat. Lieken wel cd's, maar heeft nog te maken met de etensweek die we vorige week hadden. En straks dan verwachten we hier in de uitzending de winnaar van de platenspeler. Maar dan hebben ze nog veel meer prijzen bieden liggen, Stefan. Het grote koffiepakket heeft er hier ook liggen. Yes. We gaan eens even kijken of we schoon hebben met Marie-José van de Els aan de lijn. Marie-José, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Best ik een echte koffieleut?
1: Ik ben een echte koffieleut.
0: Opstaan en dan als eerste de koffie aanzetten. Tenminste, mijn vrouw duidt uit. Ik ben even hetzelfde, Hubs.
1: Jazeker, dat is de enige reden hoe ik voorop
0: stond. Oh, nou! Ja. Hallo, de ook voor de dag en de week is weer begonnen. En de schoenen mondig.
1: Jazeker, en ik ben vandaag
0: 42 jaar
1: getrouwd.
0: Nou, een applausje, hoppakee! Ja, dan komt het dan moesten veel koffie maken vandaag, hè?
1: Jazeker.
0: Maar heb ze zo'n machine of duizend met de hand rijden?
1: Ik heb een machine en dat maakt nu nog de bonen.
0: Ja, geweldig is dat, hè? Maar we hebben ook koffiebonen hier liggen. Maar ja, dan moest natuurlijk wel even de opgave gehoord hebben. Ik neem aan dat ze goed geloesterd hebben vanochtend.
1: Ik heb heel goed geloesterd.
0: Nou, dan gaan we dan. Lust wel een cupje. Stefan heeft er net bier gezet. Bij degene waar we vandaag koffie mee drinken. Dat is niet zomaar immers. Koffie.
1: Nee.
0: Stefan begint er van te blozen.
2: Ja, ja, ja. Als
0: het er een zitten. Oké, maar goed. Marie-José, met wie drinken wij vandaag koffie?
1: Volgens mij drink jij vandaag met Chantal Jansen koffie.
0: Stefan, klopt dat?
2: Ja, maar natuurlijk.
0: Ja! Double vier's vandaag, Ton Hubby, Marie-José van den Elzen, zoveel jaar getrouwd en een andere keer een koffiepakket van LA gewonnen. Stefan, pak het eens even uit, jongen. Wat hebben ze? Een pak koffie?
2: Ja, een pak koffie natuurlijk.
0: Ja, dat is niet zomaar koffie. Dat is Huub's koffie van Riefel, hebben ze gewonnen.
2: Yes.
1: No.
0: De hit name is. De hit name is.
2: Bij mensen.
0: Wat zit er nog meer in?
2: Een mok.
0: Een mok zit er ook nog bij. Christophe van ons.
2: Inclusief inhoud. Een aantal heerlijke
0: keukskes. Oh, keukskes. Oh,
2: ja, ja.
0: Heel een beetje van speculaas.
1: Absoluut. Favoriet.
0: Oh, nou, we weten wel wat ze lekker vindt. Dat huurt ze wel.
1: Ja.
0: Nou, dat is er anders erbij. Maar dit is toch fantastisch, hè? Dit werd een issue en een dag bij dich, hè?
1: Ja, dat werd fantastisch.
0: Heb ze ook veel bezoek of valt het mee?
1: Nee, dat valt net, want ik ben even niet toe.
0: Was een boertje door, geloof ik, hè?
2: Koffie halen.
1: Oh,
0: maak er een schone dag van en we gaan zorgen dat ik koffiepakket van Riefel die kan je opgeet.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Geen gedaan, hè? Die groetjes, hè?
1: Dank je.
0: Hoi, hoi. Nou, koffiepakket, geen heur. Morgen doen we het weer en Stefan gaat thema lekker truc.
2: Ja.
0: Nou, Chantal Jansen. Ja. Ja, als ik een Chantal Jansen denk, dan denk ik van.

show van deze maandag. En het weekend is weer voorbij. Nacht van Limmers verleden is ook voorbij. En dan stingen ze nog één keer op het podium. Ze stingen zelf ook binnen met de naastveur aan. Om nog één keer te kijken naar blauw. 0-24 jaar waren ze nog één keer in Venlo Beach Stadhoes. De lamp op hun gericht. En al die mensen die mij zongen met een geweldige nummer. Waanzinnig verleefd. En Eefje zit ook. Top die Limburgse leertjes. Dankjewel Eefje voor die appje. En Marie-José van den Elzen ging er vandaag door met het koffiepakket. Het helemaal naar haar toe. Dan gaan we naar opsturen. Zometeen gaan we Stefan van Inge in de uitzending horen bij ons. Want ik kreeg van ons, och, heel de schoenen zaken. Dan heb je een paar LP's van de Sientalen onder andere. Het LP van de Janssen Baggerband. Beppi 8.0. Wat hebben we nog meer? Och, de nachtrover. Ik had ze zelf willen hebben. Maar ja, binnenkort stond ze bij Stefan in de kas. We gaan eens even kijken. Zometeen wat ook zien de favoriete top 3 is. Want vorige week toen won hij de fotoactie. Dat zichzelf kennen voor ethische. En ja, dat kennen we volgens mij nog steeds op allerlei manieren. Via de socials. Zoals dat er heel veel mensen zichzelf voor ethisch hebben. Maar veel hebben hele speciale foto's van Stefan achter de barbecue zoeken. Zoals allemaal straks. En nu is allemaal straks hier in de ochtendshow.

0: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
1: Mijn handtas met telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
2: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
3: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
5: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen, daar wil ik heen.
4: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Hey Remo!
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Hey Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Roermond is aan zijn verwondingen overleden. Even over 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. Reizigers in Limburg krijgen 50% korting op treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat en de vervoerders mensen te laten kiezen voor de trein. En ruim 30 jaar na zijn rol in de tv-serie over een groep baarloze verzetstrijders brengt Huub Stapel hun verhaal opnieuw tot leven. Dit keer speelt hij de hoofdrol in het theaterspektakel Partizanen.
15: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
17: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
16: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
18: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
16: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19.
19: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
20: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
21: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
22: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
21: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
22: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen. Maastricht.
23: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
24: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
23: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.

0: is geen ethisch dit. Het is typisch 90s. Hè? Taylor Dane, Can't Get Enough of Your Love. Wat wel typisch ethisch is, dat zien de foto's die we vorige week of veelvuldig geblotteerd op L1 televisie was. En is Stefan met de rokkende lange oren. Och, misschien weer dat groensuit. Heb zelfs een Iron Maiden shirt aan, zie je niet toch, hè? Geweldig. En ik zelf ook. Als zien een soort John Bon Jovi in het zoer, om het zo maar te nemen. Heerlijk, en wat bazen een schoen
1: week. Ethisch week.
0: Vorige week heb je alleen de ganze week terug door de jaren 80. En ontzettend veel verhalen hebben we opgehold van Urk en Angelijk Kansch. Over discotheken, over vakanties. Steven van Inge had ook een schoen verhalen over de vakantie. Weet ze nog? Dat er ja. En die morfting door, met al die huksjes met die frikadellen en zo. En we moeten toch maar even in de uitzendingen halen. Want vorige week toen hebben we van de jury te huur gekregen dat er Emers was die toch wel zo'n schoen foto's had ingestuurd. En los van die even zei een foto van Stefan die door een barbecue is. En ja, de volgende foto heeft een weekend met eten. Ik weet niet wat de man heeft met eten. En op de derde zit er met zijn, of volgens mij, een skottelbrooi eigenlijk, hè? Zie je, Stefan? Ja, ze zit al zo goed. Maar we hebben vandaag een uitzending. Mogen we een ontzettend goede applaus voor Stefan van Inge. Stefan, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen.
0: Nu is het toch stiller als normaal, hè? Dan kwijkt het altijd, hè?
2: Klopt.
0: Stefan, goedemorgen, man. Fotogeniek, stijf ze erop. In de ethisch week vorige week heb ze vier foto's ingestuurd. En onze jury zei van, ja, dat waren wel zo'n foto's. Wat waren eigenlijk de originele foto's die ze had ingestuurd?
2: De originele foto's waren eigenlijk vakantiefoto's.
0: En dus de helft van eten, hè?
2: Joh.
0: Dat kunnen we wel zeggen. Achter de schotelbrooi, op vakantie. En ja, de kost gewoon via de site L1.nl een foto uploaden. En dan kwam ze vanzelf als ethisch figuur eruit. Wat heb je met de jaren 80? Of was het toen, ik neem aan dat ze toen al rondliep op de aardbol, hè?
2: Ik leep al rond, ik ben van 84.
0: Dus... Kijk eens even, midden erin, hè?
2: Ja, precies, midden erin. Beste bouwjaar eruit. Maar ja, goed, ik ben erin opgegroeid natuurlijk.

0: Natuurlijk, hè, waar nog een jong kind. Maar mijn moeder werkte in een discotheek.
1: Kiek, welke?
0: De Usual Club in Linnen.
1: In Linnen, ja, dat zit er. We hebben zoveel discotheken vorige week hebben we voorbij huren komen. Deer nog niet. Ja, ik ben ook al overal geweest vroeger in die discotheken. Ja, ze kent ze nog wel zien. Ik heb binnen gehaald, hoor me op de kop. Want tegen die discoballen aangeschoerd al boven in de lucht, hè. Maar goed, die hebben ze wel vorige week in Schoenen Verhollen verteld. Over vakanties die ze hebben meegemaakt. Die ik echt in de jaren 80 denk, hè.
0: Ja, precies. Ja, joh. We gingen toen altijd met de caravan. En we gingen altijd naar dezelfde camping air. Ja, waren eenvoudig, maar waren de route wel leuk. De kinderen alles. En ja, dan komen we leuke anekdotes uit.
1: Ja, en het was wel een keer terug geweest naar de camping van toen.
0: We zijn vorig jaar in oktober zijn we terug geweest. En ja, goed, alles veranderd. Dus ja. Er waren nog het herkenningspunten. Maar het was wel eens leuk om weer start te zien inderdaad.
1: Ja, we stingen er nergens meer in een moer. Een hertje was tegen ooit een keer erin gekrat zat van Stefan en een of andere vrouw die erbij sting.
0: Het zou best kennen, maar ik denk dat ik vergeten dat we niet alweer.
1: Dank je wel. Maar goed, van harte welkom bij ons in de L1 Ochtendshow. De wens ook dat ze straks in de eigen top 3 mogen kenbaar maken. Heb ze me net een blaadje gegeven. Wat een waanzinnige muziek. Want de jaren 80 hebben al schoene muziek naar boven gebracht, hè?
0: Ja, de jaren 80 wisten de muziek. Dat werd nu niet meer zo gemaakt.
1: Nee, hè?
0: 80, 90, hè? Dat is toch een bepaald decennium geweest, 70 ook nog wel. En dan zei ik, kijk, ze mensen vindt echt, na 2000 werd het toch allemaal heel erg anders.
1: Ja, ja. Of we weer aandacht van, gaan er maar kennen wie bijna allemaal wat er nu uitgebracht wordt.
0: Dat zullen we nog wel eens kunnen zien.
1: Maar het schoen is, toen ga je zo meteen niet zomaar met het nieuws, want Stefan de Hitte ongaan, ja. Nou, dus, het liep wel een postorderbedrijf als we vandaag hebben, Stefan. Wat kent zo aan Stefan aanbieden?
2: Nou, Stefan, voor hem als eerste natuurlijk de pleetjes. De echte vinylplaten.
1: Want ik ben ook een vinylverzamelaar, hè?
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, dat vind ik heel geer. Dat vind ik leuk om te luisteren. Dat is ook weer dat karakteristieke sound, hè, wat ze kriezen een beetje. Ja, dan horen ze dat, je snapt dat niet. Ik heb zo'n Spotify. Ik ken hem dat niet uitleggen.
1: Nee, maar schoen is de platenhoeze. Dan kent ze zelf nog kieken. Dan moest het opliggen, het nultje in de groef laten vallen. En dan huurt ze dat klein beetje de gekraak af en toe. Maar ja, dit is een splinter nu, Steven.
2: Nou, kijk eens, laat de naald vooral eens even vallen. Als eerste hebben we hier de Nachtroven.
0: Ah, schoon.
2: Chic toch? Machientalig.
0: Kiek.
2: Op LP natuurlijk. Kiek en zij, de Janssen Baggerband.
0: Janssen Baggerband.
2: Hey. En dan hebben we natuurlijk het beste van Letse bewoord.
1: Ja.
2: En dat zijn de twee pleiten.
1: Oh, van Beppi. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Kiek is gewoon Beppi 8.0.
0: Kiek, van een nieuwe theatertour.
1: Ja, van een nieuwe theatertour,
0: inderdaad.
2: En het seizoen dat staat toch wel voor de deur. Meteen of toch de kerstplaat van Beppi.
1: De kerstplaat van Beppi. Nou, ik ben wel een klein beetje jaloers eigenlijk op tegen. Want ik heb dat soort platen. Heb je dan niet in mijn collectie? Maar doe op z'n wel. Kan eens komen leren af en toe?
0: Doe mocht je zeker eens een keer leren. Geen probleem.
1: Maar natuurlijk, de huurorg gaat anders bij. En dat is toch wel de hoofdpries van vandaag. En Stefan, vermogen die overhandigen. Ik zal de pook er even bij pakken. Een platenspeler van Duurbroek. De platenspeler is van Steven van Inge. Kijk eens even van die show en doe eens, jong.
0: Top, dankjewel. Ja, het ziet er inderdaad mooi uit. Mooi modern.
1: Ja, dat is een moderne, want er zit ook Bluetooth op, heb ik begrepen.
0: Ik zie het hier staan, inderdaad, ja.
1: Had ze nog een ouderwetse platenspeler van vroeger?
0: Ik heb inderdaad nog een ouderwetse platenspeler in de jaren 70.
1: Echt?
0: Ja, daar heb ik helemaal laten reviseren. Maar ik heb altijd een plaatje voor een tweede, natuurlijk.
1: Ja, zeker als hij de kapot gaat. Dik, had ze mij nemen met de caravan, hè?
0: Ik, dat bedoel ik.
1: Stefan, dankjewel dat ze mij hebt gedaan dit jaar aan de ethische week. Ik hoop dat we dat nog een keer gaan doen. En straks komen we zeker ook even luisteren naar die top 3. Want dat zijn toch wel pareltjes die ze hebben uitgekozen. Was het moeilijk voor Dick om een keuze te maken?
0: Ja, uit de hoeveelheid. Ik gewoon een liedje gemaakt. En ik gooi er 15. Ik denk, moh, die zijn er paarden wel.
1: Ja, mogen er 3 euro blijven. Maar die top 3 van dit, die gooien we net nog 9:30 en zo meteen draaien. Pak nog een lekker bekje koffie en gefeliciteerd met die prijs.
0: Ja, dankjewel. Gaan we doen. 1,

0: derde winnaar van de Joerisprijs. Ton Engels uit Banningen en voor wie naar Paul alleen. Ja, ja, en we belden al met de winnaar van dit jaar, Marino Peters uit Venlo. Het is 20:20 op maandagmorgen. En wat doen we dan? Even terugkijken naar de afgelopen sportweek met Jelle. Jelle, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: Toch een kleine mijlpaal voor Fortuna dit weekend, hè?
2: Ja, ik weet wel waar je op doelt. Het zijn er eigenlijk twee. Fortuna won namelijk zaterdagavond bij Willem II. En dat is heel erg mooi. Maar de mijlpaal zit hem in het feit dat het 1-0 werd. Mm. En daarmee hield de ploeg van Danny Buijs voor het eerst sinds 28 wedstrijden in de Eredivisie. De 0, dat is bijna een jaar geleden.
0: Is dat knap, hè?
2: Is absoluut knap. Tweede mijlpaaltje. Het was 30 jaar geleden dat Fortuna weer eens een wedstrijd won in Tilburg van Willem II. Voor de cijferliefhebbers. Philip Retijn was zaterdagavond de matchwinner met een ogenschijnlijk simpele intikker. Ja. Trainer Danny Buijs die was wel realistisch over de uitkomst van deze wedstrijd.
3: Uiteindelijk zag hij de gelukkige winnaar. Het had beide kanten op kunnen vallen. Zij hebben een paar momenten gehad om die goal te maken, de eerste. En wij. En ik zei al heel snel in de wedstrijd, ik denk dat de ploeg die vandaag de eerste goal maakt hem gaat winnen.
0: Ja, dat lijkt wel een klein beetje op een Cruijff-uitspraak. Hè?
2: Danny Cruijff.
0: Ja, Danny Cruijff. Ze kennen wat nummer. De laatste tijd heeft er nog veel van die uitspraken allemaal. Maar was wel mooi om te horen. We kunnen wel stellen dat Fortuna Sittard een droom zou maken eigenlijk in het nieuwe seizoen.
2: Ja, ik zou een fotootje maken van de ranglijst. Er staan er 7 wedstrijden in de competitie. 6e in de Eredivisie. Het hoofddoel is nog steeds handhaving. En als je heel simpel naar die ranglijst kijkt, heeft Fortuna nu al een gat van 9 punten ten opzichte van plek 16, waarmee je dan in die degradatiezone zit. Dat is een gat van 11 punten ten opzichte van de rechtstreekse degradatieplaatsen. En dat zorgt voor rust in de organisatie. Al zal Danny Buijs er, hem kennende, voor waken dat het niet zal omslaan in een soort van luiheid.
0: Ja, maar jij zegt al rust. Fortuna komt nu een hele periode niet in actie, toch?
2: Nou, letterlijk rust. Hè. Volgende wedstrijd is pas 10 oktober. Dan speelt Fortuna tegen FC Twente. En dat heeft allemaal te maken met een lange interlandperiode van 1 week of 3. En daardoor ligt de Eredivisie 2 weekenden stil. En dat geldt overigens alleen voor de Eredivisie, niet voor de keukenkampioendivisie.
0: Ja, daarover gesproken, de keukenkampioendivisie. Wat voor gevoel heb je daarover over weekend?
2: Boah, ja, dat is een beetje gemengde gevoelens. Hè? En ik denk dat het ook zo zal zijn bij de clubs. VVV, die zitten in de flow. Yes. Ja, daar mag je voor juichen. 3-1 gewonnen bij Jong FC Utrecht, staat nu 3e.
0: Vet.
2: Dus daar zal de stemming opperbest zijn. MVV heeft 2 ruime nederlagen die ongetwijfeld goed geëvalueerd zou worden achter de rug. Ja, 6-1 afgelopen vrijdag bij RKC, dat was een tikkeltje beschamend. Andries Jonker die noemde het Sinterklaas spelen. Dus dan weet je het wel. Roda speelde gelijk bij Jong Utrecht, staat 8e. Staat er ogenschijnlijk prima bij, maar je hebt het gevoel dat trainer Rob Penders en zijn elftal dat stapje willen en moeten maken om echt aan te haken bij die bovenste helft. Hij zal wel wat teleurgesteld zijn over de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Iedereen in het linkerrijtje, dat is wel een feit en dus mooi voor het Limburgse voetbal.
0: Ja, natuurlijk is dat even het afgelopen weekend waar we naartoe hebben gekeken. Maar vandaag wordt ook nog een interessante dag. Waarom?
2: Omdat om 11 uur Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach, zijn eerste persconferentie geeft als zijnde bondscoach voor een interlandperiode. En daar zal hij ongetwijfeld zijn licht laten schijnen over debutant Ruben van Bommel. En misschien ook nog wel over Mark Vlekken. Ja. Zij melden zich vandaag in Zeist. Er staat vanavond al een training op het programma. En dan gaan ze toewerken naar 4 wedstrijden in de Nations League die de komende week vanaf donderdag afgewerkt gaan worden.
0: Nou, ik ben ontzettend benieuwd wat er allemaal uitkomt. Persconferentie is dus om 11 uur en wij blijven er volgen hier bij L1. Jelle, we zien aan het vliegen. Dankjewel.
2: Ja, gedaan.
0: Straks. Hoi.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey Remo!
9: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Hey Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Roermond is aan zijn verwondingen overleden. Even voor 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. De hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer, maar hulp mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar het schietincident. In Limburg krijgen reizigers 50% korting op treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein. Op een agrarisch bedrijf in het buitengebied van Overloon is vanochtend brand uitgebroken. In de wijde omgeving is de dikke zwarte rookwolk te zien. De brand werd 7:15 vanochtend ontdekt bij het bedrijf aan de Merselozeweg. Wat er precies in brand staat, is op dit moment nog niet duidelijk. En ruim 30 jaar na zijn rol in de tv-serie over een groep Baarlose verzetstrijders brengt Huub Stapel hun verhaal opnieuw tot leven. Dit keer speelt hij de hoofdrol in het theaterspektakel Partizanen van toneelgroep Maastricht en Servé Hermans. Het theaterstuk is vanaf mei volgend jaar te zien in de Rode Hal in Kerkrade. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met enkele wolkenvelden en opklaringen. Tijdens flinke zonnige perioden worden vandaag maximaal 21 graden.

0: Carlijn in de Ellen Ochtend Show. 5 over half 10. Hallo Michael.
1: Goedemorgen jongens.
0: Hallo.
1: Goedemorgen Limburg.
0: Hallo.
1: Ik wens iedereen een fijne start van de week.
0: Dankjewel.
1: En tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Radio.
0: Vorige week stonden we midden in de jaren 80, Gibi L1. En een van de winnaars is vandaag bij ons op bezoek. Dat is Steven van Inge, de Gine van Doorn met de platenspeler. En de ganse zak vol met vinylplaten. Minnetje Ian is jaloers daarop. Maar goed, de wet Stefan, dat ze deze ochtend nog hier zit om die de top 3 kenbaar te maken. We gaan ons eerste loesternoot de nummer 3 van dicht. En wat heb je voor gekozen?
2: Ja, ik heb gekozen voor nummer 3 eigenlijk voor een heel iconisch nummer. Tenminste voor mij, ik was jong, hè, maar het heeft heel wat teweeg gebracht. En dat is Falco met Genie.
0: We gaan hem instarten, inderdaad veel teweeg gebracht. We kennen het filmpje al nog wel, de verhollen erachter. En dus hem nu als het ziende de nummer 3 van Steven van Inge, de winnaar van de fotoactie bij L1. Geniet van Genie.

0: 3 zeg je, 80 is het deze maal. Van Falco met Ginny, de nummer 3 in de lijst van vandaag.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit die 80's.
0: En de top 3 is van de winnaar van de platenspeler en het vinyl, Steven van Inge, die vandaag bij ons ziet te gast is. Ja, we hebben hem weer gehuurd, hè. Ginny kreeg weer kiepenvel over mijn ganse lief. Zo heerlijk om die plaat weer een keer te huren. We gaan even naar die nummer 2. En waar heb ze ervoor gekozen, Stefan?
2: Nummer 2 is een nummer wat ze bijna niet meer heurt eigenlijk. Een nummer met een verhaal erachter. Goed, dat gaan we natuurlijk besparen. Hij is ook in een film ook gebroekt. En dat is John Parr met St. Elmo's Fire.
0: Nummer 2 vandaag in de lease van Steven van Inge, die vandaag bij ons de gast is. En die weer enorm geniet is. En die vette jongen 80, waar we vorige week de ganse dag aan de hebben besteed. John Parr, St. Elmo's Fire. Huur ze nu hier, Pascal en Stefan in de Ellen of the Show.

0: Kent ze nog? De film St. Elmo's Fire in 1984 met Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Estevez. Heerlijk. En dit was de titelsong van John Barbie L.A. Even terug naar de jaren 80 door met Steven van Inge. Hij mocht zijn de top 3 presenteren. En de nummer 1, die moet nog komen. En Stefan, die heb ze wel gekozen voor een iconische nummer 1. En ook zeker een band die in de jaren 80 toch wel, ja, ik kan zeggen, een stempel heeft gedrukt op alle muziek die eruit is gekomen. We kennen het nummer Take Me wel van de band, is zich zo meteen gisteren presenteren. Maar hoe heb je gekozen voor een plaat die eigenlijk ook gebruikt is in een film, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Die is gebroken in een film met Timothy Dalton.
0: Ja, natuurlijk.
1: De kenners zullen het nu al weten, ja, welke dat je weer.
0: 007 James Bond, hè? Heb je ze allemaal gezien, de James Bond?
1: Ik heb ze allemaal gezien, ik heb ze ook allemaal. Het is toch het, ja, weet ze, ja, ja, dat is gewoon iconisch. Het is allemaal niet reëel, maar het is gewoon leuk om te zien. Het is gewoon kostelijk amusement.
0: Op welk nummer gaat het dan?
1: Het gaat om het nummer van A. The Living Daylight.
0: Hoppakee, de nummer 1 van Steven van Inge. Steven, dank voor die komst. Geniet van die prijzen. Tot ze de groeten overal. En ja, we willen morgen vroeg wel terug. Heb je de vogel hier, hè?
1: Zeker weten. Dankjewel, jongens.
0: De nummer 1, aha, en The Living Daylight.

kruisvochtig van dansen door Netflix koffiezetapparaat met Rowan Herzen. Dansen, hier bij Alleen in de Alleen Ochtendshow van deze dag. Zometeen Lucas Lejeune. Lucas, goedemorgen man. Ja, hij komt te vervangen van Rian met... Route Regio, dat straks nog 10 uur hier bij Alleen. Ik moet ons letten even kijken op de Scheldwoordenkalender. Ja, er steekt vandaag een woord op. Ja, dat is eigenlijk, ja, ik durf het binnen niet uit te spreken eigenlijk. Het zou een deugd niet moeten zien, maar in mijn zangers zou ik geen angst erbij kunnen denken. Het woord is namelijk... Ik heb het zelf niet verzonnen, het staat op de kalender. Leurus. Goed, dat was het. Zo meteen veel plezier met Lucas. Ik ben er morgen weer vanaf 6 uur met de Ellen Ochtendshow. The Prince When Doves Cry.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Roermond is aan zijn verwonding overleden. Even voor 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Reizigers in de provincie krijgen 50% korting op treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat en de vervoerders mensen te laten kiezen voor de trein. En op een agrarisch bedrijf in het buitengebied van Overloon is vanochtend brand uitgebroken. In de wijde omgeving is een dikke zwarte rookwolk te zien.
9: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sanctie is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking.
11: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
12: The music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
13: is Route Regio.

0: stad Petit Paris. Een feest vol Franse muziek en sfeer. Terug naar de gloriedagen van de jaren 60. Gezellig feestje was dat daar in Maastricht. En van een Limburgs Frankrijk gaan we naar een Limburgs Duitsland. Want in sommige plekken in Limburg waren afgelopen weekend al de eerste oktoberfesten. En vrijdag was in Valkenburg de eerste. En komend weekend volgt Gennep, helemaal in het noorden van Limburg. Ja, dat is nog steeds Limburg hoor. En midden oktober, dan is natuurlijk de grote in Sittard. Die kun je ook live volgen bij L1 Radio. Maar ook voor de oktoberfeestliefhebbers al staat het seizoen natuurlijk voor de deur.
1: Dit is L1. Route Regio. Lucas Lejeune. Dit is L1.
0: Ja, weer Rian een dagje vervangen dus. Volop dingen in het routespel vandaag. Route Regio vandaag. Routespel, dat komt er straks dus wel aan. Daar kijk ik enorm naar uit. Maar voornamelijk gewoon heel veel goede muziek. Onder andere Whitney Houston.

0: van Walk the Moon, Shut Up and Dance. In de routeregio van L1, een hele goede morgen. Ja, deze blijft ook wel lekker hoor. Ik weet niet hoe vaak ik deze al heb gehoord, maar hij past nog steeds. We gaan naar het Regio Songfestival. Want ze won in 2023 het allereerste editie van het Regio Songfestival met het prachtigste, het laatste rundje. Zong al samen met grootheden als Lex Uiting en Frans Pollux. En brengt nu haar vierde Nederlandstalige single uit. Nou, dan heb ik het natuurlijk over één iemand. Goedemorgen, Emmy Akkermans.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een applaus natuurlijk voor jou. Ontzettend mooi dat je er weer, bij bent. Ja, je hebt een nieuwe single uitgebracht. Die is vanaf nu overal te beluisteren. Ja, mijn Limburgs is niet zo geweldig, dus ik laat de uitspraak aan jou over. Maar even, een nieuwe single. Hoe voelt dat?
1: Ja, superleuk, maar ook heel spannend natuurlijk. Het is een project waar je heel lang aan het werken bent. En het is echt iets van jezelf. Dus het is ook heel persoonlijk. Maar ja, ik ben super trots en blij met het liedje. Dus
0: ja,
1: dan, ik heb er vooral heel veel zin in.
0: Dat kan ik me voorstellen. De single Nu Je Ster dus. Ik heb het nummer net al even snel mogen beluisteren. Ja, het is wel echt een frisse, energieke popsong. Nou, dat past wel allemaal. Hè. Lekker op de maandagochtend moet je toch mensen een beetje wakker zien te krijgen. Dus dat gaan we dan nu ook zo meteen lekker ook doen. Maar ja, ik kwam even snel langs één zin in de plaat. En dat is dan een nieuwe ster ontdekken doe je ook niet in het licht.
1: Ja,
0: waar staat die zin voor jou persoonlijk voor? En natuurlijk, de Limburgse uitspraak is daarvan.
1: Ja. Ja, hij is zo belangrijk dat hij twee keer in het refrein voorkomt. Inderdaad, in het Nederlands en in het Limburgs. Het liedje is eigenlijk begonnen vanuit het gevoel van mij. Dat ik heel erg benieuwd ben altijd waar keuzes naar leiden. Doe je de dingen die je doet goed? Waar leidt het allemaal naartoe? Maar tegelijkertijd ook dat gevoel dat je denkt, ik zie het allemaal wel. En uiteindelijk komt het allemaal goed. En juist die onwetendheid en onvoorspelbaarheid van het leven vind ik heel fijn. Je wilt ook niet weten wanneer je ten huwelijk gevraagd wordt. Dat zo'n verrassingen, dat zijn allemaal juist hele mooie dingen. En dat heb ik dus samen met Bart Vonken, die ken je waarschijnlijk wel van Chaotic en XYP, gevangen in één zin. En dat is een nieuwe ster ontdekken, die ook niet in het licht.
0: Ja, je beschrijft het al. Hoe was het ook om voor deze track samen te werken met hem? Volgens mij heb je nog met meer mensen samengewerkt, zelfs je zus Noah.
1: Ja. Ik ben begonnen met Bart Vonken. Dus ik heb de trein gepakt naar Zaandam en we hebben een dag geschreven aan het liedje. En vervolgens ben ik in Soundwise, de studio in Amsterdam, verder gegaan met mijn vaste producer DJ De Ruiter, Bart Vonken en mijn zus Noah inderdaad. Het is echt een super team. DJ die weet mij echt perfect aan te voelen en maakt qua productie ook echt altijd precies wat ik voel en wat ik voor ogen heb. En Bart is onwijs creatief en heel ervaren natuurlijk.
0: Ja, nou dan komt
1: het. En mijn zusje Noah. Ja, dat is ook heel bijzonder.
0: Ja, dit is wel apart om met je zus samen te werken, denk ik toch? Hoe is het?
1: Ja, we treden de laatste tijd ook vaak op. Zij doet backings bij mijn optredens vaak. Dus het is gewoon super muzikaal. En ze heeft bij dit liedje ook echt meegedacht over de tekst. De tweede stemmen. Ze heeft zelfs meegezongen op de band. Als je goed luistert, hoor je er zelfs de tweede stem zingen. Ja, het is wel echt heel bijzonder.
0: Ja, nou dan goed luisteren. Dat is dan hetgene wat we dan gewoon moeten gaan doen hier bij Route Regio van L1. Je mag wat mij betreft zelf aankondigen, Emmy.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Dit is Nieuwe Ster.
0: Dankjewel.

Carlos Blue met Edge of Desire, een routeregio van L1. Ja, ben je misschien nog wel onderweg? Nou, dan past deze plaat van Abel nog wel hier. Een routeregio van L1 dus. Zometeen hoor je het Limburgse nieuws.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Half elf, het Limburgse nieuws hoor je van 8 uur.
11: Goedemorgen. Er is nog niemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond in Roermond. Even voor 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de Roermondswijk Donderberg. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer, maar hulp kwam te laat. De politie doet onderzoek naar de schietpartij. Tijdens de afsluiting van de A2 volgende maand krijgen reizigers in Limburg 50% korting op de trein. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober. Met de kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein om zo verkeerschaos te voorkomen. Een touringcar is gisteravond op de A67 bij Venlo helemaal uitgebrand. De 50 passagiers en de chauffeur wisten op tijd uit het brandende voertuig te komen. De brand werd rond 10:30 opgemerkt ter hoogte van knooppunt Zaderheiken. De chauffeur zette de bus op de vluchtstrook waar iedereen veilig naar buiten kon. Niemand raakte gewond, de passagiers zijn opgehaald door een andere bus. En voor de tweede keer krijgt Huub Stapel de hoofdrol in de versie van het verhaal van de verzetsgroep in Baarlo. 30 jaar geleden speelde hij al in de tv-serie De Partizanen. Dit keer krijgt hij de hoofdrol in het theaterspektakel met dezelfde naam van toneelgroep Maastricht en Servé Hermans. De Partizanen is vanaf mei volgend jaar te zien in de Rode Hal in Kerkrade. En het weer. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden en het blijft droog.

In Love Again van LTD in de route-regio van L1. En daarvoor nog Christina Aguilera met Come On Over Baby. Ja, het is nog lekker weer vandaag. Het is nog wel een beetje herfstweer al, maar de zonnestralen zijn er nog. Dat is belangrijk. Maar toch moet je goed op je vitamine D gaan letten in de komende herfst. Hè? Want als die zonnestralen weggaan, dan is dat toch wel belangrijk. Nou, nu is het wekelijks item natuurlijk om met het voedingscentrum te bellen in de route-regio. Dat gaan we dan zometeen maar eens doen. Dan gaan we het dus hebben over waarom je je vitamine D in de gaten moet houden. Maar eerst gaan we nog even naar Will Smith. Lekker dansen op de maandagmorgen.

0: Ja, Will Smith niet per se, waarvan je zou zeggen een artiest natuurlijk, of een zanger. Maar ook dat kan hij allemaal, acteren, zingen. Kan alle kanten op in elk geval. Een route regio bij L1. Lekker zonnestralen buiten dus nog. Qua weer kun je misschien geen betere maandagochtend wensen. Maar de R zit weer in de maand. Hè. En de afgelopen tijd is het wel lekker herfstig weer. Toch wordt het nog wel een beetje warm de komende periode. Dus moet je misschien wel, het is belangrijk, die laatste zonnestralen extra meepakken. Want ja, ik vind het wel een heerlijke periode, als je het mij vraagt. Dat betekent natuurlijk ook dat de dagen korter worden. En dat je zo je vitamine D-dosis die je wel goed in de gaten moet houden. Nou, die vitamine D-dosis, dat bespreken we met Pascal Steiger van het Voedingscentrum. Want het is toch wel belangrijk, die vitamine D. En ja, daar moet je toch ook wel op letten. Goedemorgen, Pascal. Is vitamine D misschien een beetje een onderschatte vitamine?
1: Goedemorgen. Ja, durf ik niet te zeggen. Voor mijn gevoel is er altijd best wel veel aandacht voor. Zeker in zo'n winterperiode als de R weer in de maand komt. En de supplementreclames je ook weer om de oren vliegen. Is vitamine D naast vitamine C wel eentje die vaak aan bod komt.
0: Ja. Ja, je hoort er dus hier en daar wel wat van. Het is vanuit de zon. Kun je het ook...
1: Ja,
0: het klinkt een beetje simpel. Ik ga in de zon staan voor mijn vitamine D. Maar kun je het bijvoorbeeld ook op andere manieren binnenkrijgen? Door te eten of zo? Of bepaalde dingen binnen te krijgen?
1: Ja, nou ja, de zonlicht is inderdaad de belangrijkste bron van vitamine D. Dus vooral ook het advies, zoals vandaag als het zonnetje lekker schijnt, om naar buiten te gaan. En zeker in de maanden maart tot en met oktober maak je dan in je huid vitamine D aan. En maak je ook een voorraadje voor bijvoorbeeld de wintermaanden als er wat minder zon is. En daarnaast krijg je deels vitamine D ook wel binnen via je voeding. Dat is dan wel een kleiner gedeelte dan via zonlicht. Maar dan kun je bijvoorbeeld denken aan vette vis. Daar zit vitamine D in, dus forel, haring of zalm. En het zit ook een klein beetje in vlees en eieren. En het wordt in Nederland ook toegevoegd aan halverine, margarine voor brood en bak- en braadproducten.
0: Okay.
1: Dus daarmee kan je het ook deels binnenkrijgen.
0: Ja, en vanaf wanneer komt er dan zo'n moment dat je denkt van... misschien is het toch verstandig om zo'n supplement te nemen, zo'n pilletje. Is dat voor de ene past dat wel, de andere niet? Hoe zit dat?
1: Ja, klopt. Ja, er zijn een aantal groepen die via hun voeding en zonlicht niet voldoende vitamine D binnenkrijgen. En dat komt dan omdat ze een verhoogde behoefte hebben vaak. En denk dan bijvoorbeeld aan hele jonge kinderen en zwangeren en vrouwen vanaf 50 jaar. Dus die krijgen bijvoorbeeld advies om supplementen te nemen. En dat geldt ook als je een donkere huid hebt en je bijvoorbeeld amper buiten komt, of als je buiten komt je gezicht bedekt, dan is het ook goed om een supplement te nemen. En voor ouderen is het ook extra belangrijk om je botten wat sterk te houden. Okay. Want daar is vitamine D ook belangrijk voor.
0: En nu ken ik bijvoorbeeld ook iemand die misschien niet per se in die doelgroep valt, maar wel het hele jaar door zelfs die vitamine D pilletjes moet slikken. Dus zijn er sowieso niet mensen die dat wat meer aandacht daarvoor moeten hebben?
1: Nou ja, het kan best zijn inderdaad dat er een sprake is van een tekort bij jou. Ook al eet je gezond en kom je voldoende buiten. Dan kan een supplement op zich niet heel veel kwaad. Let er dan wel op dat je niet te veel neemt. Dus dan zeggen we max 10 microgram vitamine D per dag. Dus als je een supplement koopt, check daar dan altijd even. Kijk daar even naar. Want als je te veel binnenkrijgt, is het ook weer niet goed voor je. Vooral ook wel het advies om lekker naar buiten te gaan. Ja. Want ja, supplementen moet je toch ook weer voor betalen. En als het niet nodig is, is het ook niet nodig. Nee. Dus dan zou het zonde zijn.
0: Naar buiten gaan is gewoon gratis natuurlijk. Hè? Dat is het makkelijkste.
1: Precies. En ook goed voor je. Zeker als zo'n zonnetje schijnt, ook heerlijk.
0: Ja, absoluut. Dat moeten we dan zomaar zeker voorhouden. Het wordt nog wat beter weer de komende periode. Dus voordat het echt de herfst, de winter in gaat. Gewoon lekker de zon in. Pascal, hartelijk dank. En tot de volgende keer maar weer. Hè?
1: Hey, graag gedaan. Fijne uitzending.
0: Route Regio gaan wij door naar Good Grief en Bestil. Goedemorgen hier bij L1.

0: Alex Warren.
1: As I walk this world alone.
0: Met Eternity bij Route Regio van L1. Zometeen na het nieuws nog veel meer plezier bij Route Regio. Straks in de laatste uur komt het routespel eraan. Ik heb weer, denk ik, een hele moeilijke, maar leuke opgave bedacht. En we moeten nog een meezinger gaan zoeken voor vandaag. Misschien dat we iets met de zon kunnen doen. Nou, straks meer. Eerst nog even naar Venlo.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Reizigers in Limburg krijgen 50% korting op treinkaartjes tijdens de afsluiting van de A2. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat en de vervoerders mensen te laten kiezen voor de trein. Er is nog niemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij gisteravond in Roermond. Rond 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg. Het slachtoffer kon niet meer worden gered. En Huub Stapel krijgt na 30 jaar opnieuw de hoofdrol in De Partizanen. 30 jaar geleden speelde hij in een tv-serie over de verzetsgroep in Baarlo. Volgend jaar staat hij in de theaterproductie van Servé Hermans over hetzelfde verhaal.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker €57 miljoen en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
12: Met jou.
13: Met jou.
12: Is Route Regio.
14: Dit is L1.
15: Lucas Lejeune.
16: Route Regio.
17: Dit is L1.

0: Nou, als ik hier een beetje door de studio, door de ramen heen kijk, ja, de zon die schijnt nog wel lekker vandaag. En dat blijft de komende dagen ook nog wel zo. Straks in het eerste uur hadden we het nog over waarom je gewoon naar buiten moet gaan. Je vitamine D nog moet meepakken voor de rest van de winter. Wat eraan zit te komen, want dat is wel belangrijk. Maar ja, zullen we dan maar gewoon de thema maken van de meezinger zon? Zonnestralen, zon, sunshine, mag alle kanten op, sun. Ja, laten we dat maar gewoon doen. Want dat past nog wel gewoon hè, voor vandaag. Nog het lekkerste nazomerse weer. Eigenlijk is dit wel gewoon ideaal, het herfstweer, als je het mij vraagt. Dus ja, zon, sunshine, zonnestralen, elke kant mag je op met de meezinger van vandaag. Moet dus gaan over de zon. En in de tussentijd draaien we nog maar een beetje zomerse platen dan. Kan er ook wel van Camila Cabello.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het lieve zusje, het gemunde show. Hey, ben je goed, regie?

0: Blackbird met Do You Read Me in de Hoedregio van L1. Ja, hallo inderdaad, we zijn op zoek naar de meezinger voor vandaag. En het thema is zon, sunshine, mag ook Engelse versies zijn natuurlijk. Of misschien wel Duits, dat is wat José namelijk opstuurt. Zij schrijft, las die zonne in dein herz, wat leuk. Nou ja, ook wel een goede inderdaad. Kijk wat voor suggesties er nog allemaal binnenkomen. Belangrijk daarbij, die kun je natuurlijk opsturen via de L1-app, hè. Via de L1 WhatsApp. Gewoon via WhatsApp kun je dat berichtje sturen. Je kunt naar de L1-app gaan en daar dan vervolgens je suggesties doorgeven. Eens even kijken wat Raymond nog opstuurt.
1: Ja, goedemorgen voor de meezinger. Dan denk ik toch aan Betty met Laat de zon in de nacht.
0: Ja, die had je kunnen verwachten.
1: Fijne uitzending nog.
0: Ja, dankjewel Raymond. Eens kijken wat Alex zegt.
2: Goedemorgen Lucas.
0: Goedemorgen.
2: De meezinger voor vandaag. Ik ga je gedacht aan John Denver. Sunshine on my shoulders.
0: Ah, ook een goeie.
2: Groetjes en een hele schone uitzending.
0: Dankjewel.
2: En een fijne dag. Hoi hoi.
0: Dat komt helemaal goed, Alex. Nou, als jij net zoals Alex, José en Raymond suggesties hebt voor de meezinger, stuur ze op via de L1-app en dan luisteren wij in de tussentijd naar Ryder Merkel.

0: titel van deze plaat redelijk duidelijk is. Je hoort het heel vaak. Gimme, gimme, gimme. In de Roetregio van Alleen, we zijn op zoek naar de meezinger. Wederom ontzettend veel suggesties die binnenkomen. Hartelijk dank daarvoor. Eens kijken wat voor audio-appjes er allemaal binnenkomen. Jenny stuurt een suggestie op.
1: Goedemorgen, verder met zinger. Zorg dan te denken aan Anke en de Munnik met Het regent zonnestralen.
0: Ja, nou daar kom je natuurlijk op wachten inderdaad. Dat is een hele goeie. Ik krijg Casey en de Sunshine Band door met Come to My Island van Geo. Hele goede suggestie inderdaad. Even kijken wat hier nog door wordt opgestuurd.
2: Goedemorgen jongens.
0: Goedemorgen.
2: Nou, aangezien er een beetje krank is, voor hem toch een hardonger erin te steken. Dank ik aan de metzinger van vandaag, van René Vroger met Nobody Else.
0: Ja, nou wel.
2: Fijne uitzending.
0: Wel bedacht samen van je, inderdaad. Heel erg aardig. Kijk wat ik nog meer binnenkrijg. Marlies stuurt op, graag André van Duin. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Ik krijg er goede zin van. Heel goed, Marlies. Kijk wat er nog allemaal binnenkomt. Altijd heel veel goede suggesties. Bea, die stuurt een suggestie op.
3: Hallo Lucas, de meezinger voor vandaag. Dan gewoon echt voor Sun is Shining van DJ Axwell en Sebastian in Grosso. Groetjes en nog een fijne uitzending.
0: Ah ja, daar hoopte ik stiekem wel van dat die werd aangevraagd. Dus blij dat jij dat gedaan hebt, Bea. Dus ik denk dat ik dan daarvoor moet gaan. Maar heel veel goede suggesties allemaal. En voornamelijk blijf gewoon hangen, want straks komt nog het routespel aan. Meezinger, meezinger.

Axwell Ingrosso dus met Sun is Shining. Dank voor je verzoekje, Bea, in de meezinger van vandaag. Zometeen hoor je het Limburgse nieuws van 11:30. Maar eerst nog Harry Styles en American Girls bij Route Regio van L1.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg. Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bijna 11:30 het Limburgse nieuws hoor je van 8 uur Rubbers.
7: Goedemorgen. Er is nog niemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond in Roermond. Even voor 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. De hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer, maar hulp mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar het schietincident. Tijdens de afsluiting van de A2 volgende maand krijgen treinreizigers in Limburg 50% korting. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober. Met de goedkope kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein om zo verkeerschaos te voorkomen. Een touringcar is gisteravond op de A67 bij Venlo helemaal uitgebrand. De 50 passagiers en de chauffeur wisten op tijd uit het brandende voertuig te komen. De brand werd rond half elf opgemerkt ter hoogte van knooppunt Zaderheike. De chauffeur zette de bus op de vluchtstrook waar iedereen veilig naar buiten kon. Niemand raakte gewond, de passagiers zijn opgehaald door een andere bus. En Huub Stapel krijgt opnieuw de hoofdrol in een versie van het verhaal van een verzetsgroep in Baarlo. 30 jaar geleden speelde Stapel al in de tv-serie De Partizanen. Dit keer krijgt hij de hoofdrol in een theaterstuk met dezelfde naam van toneelgroep Maastricht en Savé Hermans. Spektakelstuk De Partizanen is vanaf mei volgend jaar te zien in de Roda Hal in Kerkrade. En het weer. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden en het blijft droog.

Bij Route Regio van L1 worden ze straks al in het nieuws. Al goed nieuws eigenlijk, hè, dat je treinkaartjes korting krijgt tussen 9 en 12 oktober met die sluiting van de A2. Dus voor een veel treinreiziger als ik, natuurlijk student, natuurlijk wel goed nieuws. Alhoewel je natuurlijk ook wel student-OV hebt, ligt eraan welk abonnement je hebt. Maar korting op de trein is altijd welkom. En dat doet me eigenlijk denken, reis jij ook veel met de trein? Misschien ben je op dit moment wel in de trein aan het luisteren. En de trein, dat is toch ook altijd wel een plek waar je aparte figuren, op zijn drugs uitgezegd, tegenkomt. Hoe kun je dat soms beschrijven? Je maakt soms grappige dingen mee in de trein, soms hele aparte dingen. Sommige dingen die zijn leuk, sommige niet. Waar ik me soms een beetje aan kan storen is als het niet stil is in een stiltecoupé. Dan denk ik van ik ga in een stiltecoupé zitten omdat ik wil lezen. En dan is het gewoon niet stil. Misschien is dat een ergernis die je op dit moment wel meemaakt. Maar altijd wel een gespreksonderwerp, hè? De trein, het reizen daarmee. Fijn dus dat er korting aankomt. Maar ik vraag me nou af, wat is misschien je grootste ergernis in de trein? Als je in de trein zit, misschien veel met de trein reist, laat het eens even weten. En wat voor dingen storen je dan in de trein? Kan van alles zijn. Kan iemand zijn die zit te eten. Kan iemand zijn die dus gewoon gaat zitten bellen in het stiltecoupé. Kan alle kanten op natuurlijk. Moet dan eigenlijk wel gewoon lef hebben om dan te zeggen stop gewoon. Niet doen, maar dat wil ik dan ook weer niet doen. Misschien heeft diegene wel een heel belangrijk telefoongesprek of zo. Dat weet je ook wel niet natuurlijk. Laat het eens weten via de L1 app. Je grootste ergernis in de trein. Ben benieuwd wat daarop binnenkomt. Gaan wij door naar Vliegen.

0: me back.
1: Shawn Mendes met There Is Nothing Holding Me Back in routeregio van L1. Ja, dat maakt wel wat los natuurlijk. Zo'n trein krijgen we voornamelijk door dat mensen het vervelend vinden. Als ze dus die van mij delen. Praten in het stiltecoupé, dat is wel echt een ding. We ook nog wel doorkrijgen als mensen eten of gewoon op luidspreker, dus geen oortjes in hebben. Dat is ook eentje die veel binnen graffiti geknoei in de wc stuurt de ton nu nog net mee. Kan inderdaad ook op. Ik gebruik de wc niet eens in de trein. Dat is een plek waar je niet echt wil zijn op aarde, denk ik dan. Maar ja, als je soms moet, dan moet je natuurlijk. Maar zeker inderdaad ook een ergernis in de trein. Goed dat je het opstuurt, Ton. Straks moeten we nog maar eens even de sport erbij gaan pakken. Want onze chef sport, Jelle Klein, die kan elk moment deze kant op komen. Maar tot die tijd hebben we zeker nog wat goede muziek. Onder andere deze Daryl Hall, John Oates en straks ook nog het routespel. Ik heb een hele leuke plek uitgekozen. Dus blijf vooral hangen. Voor nu, I Can't Go For That bij L1.

Big Mountain met Baby I Love Your Way in de routeregio van L1. Komen nog volop suggesties of eigenlijk antwoorden, kunnen beter zeggen, op de luisteraarsvraag van vandaag binnen. Namelijk, wat is je grootste ergernis in de trein? Duncan stuurt nog mee dat hij er altijd een hekel aan heeft, dat als mensen dan een tas ernaast zetten. Maar ja, dat mag nu eigenlijk niet meer, hè? Dat mag eigenlijk niet meer. Stuurt hij dan ook nog bij, kun je dan ook nog alsjeblieft Fate of Ophelia van Taylor Swift draaien? Nou goed, kunnen we uiteraard wel doen. Hier is ze dan, Taylor Swift, bij L1, bij Route Regio.

met The Fate of Ophelia. Dus aangevraagd door Duncan. En zometeen na het nieuws zijn we weer terug. Maar eerst nog even Dua Lipa en Levitating. En straks het routespel hier bij Route Regio van LA.

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hey, Remol!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Reizigers in Limburg krijgen 50% korting op treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2 in oktober. Met de kaartjes proberen Rijkswaterstaat en de vervoerders mensen te laten kiezen voor de trein tijdens de wegafsluiting. Er is nog niemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij gisteravond in Roermond. Rond 10 uur werd er op de Terbaansweg geschoten. Het slachtoffer kon niet meer worden gered. En Huub Stapel krijgt de hoofdrol in het theaterstuk De Partizanen van Servé Hermans. 30 jaar geleden speelde hij die rol ook al in een tv-serie.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Berends, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
12: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
13: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

So In Love With You van Doek. Op L1 bij Route Regio. Daar hoort natuurlijk dan ook in Route Regio Limburgse muziek bij. Nou, daar gaan we dan nu maar eens draaien. Limbo Project en Marleen Rutte hier bij L1 Route Regio.

0: In Route-regio van L1, daar is hij dan toch eindelijk, hè? De chef sport hier bij L1. Even kijken, welke microfoon heb je? Oh, deze, volgens mij. Nee, deze ook niet. Welke zit je er? Zitten er allerlei op? Jeetje, je maakt het wel lastig, Jelle.
1: Ja, uitstekend. Goedemiddag.
0: We hebben het eindelijk. Goedemiddag is het inmiddels. Ik wilde een goedemorgen zeggen, maar het is inmiddels goedemiddag. We gaan de sportnieuws bespreken en daar is toch wel flink wat te bespreken, want er staat weer een interlandperiode voor de deur.
1: Ja.
0: Een flinke interlandperiode.
1: Absoluut.
0: Ook. Daar is steeds meer Limburgse inbreng. Jij hebt net de persconferentie van Xabi Hernández gekeken. Daar ben ik wel heel blij mee. Wat is daarin verteld?
1: Nou, dat ging met name over waarom Memphis Depay er niet bij zit en Wout Weghorst niet. En dat de deur voor beide nog steeds open staat. Maar het ging ook over het aantal spelers. Hè, 26 mensen die zich nu mogen melden in de loop van vandaag in Zeist. Onder wie Ruben van Bommel voor het eerst en Mark Vlekken als Limburgse routinier. Daarbij, Xavi zei niet expliciet iets over die twee. Maar het ging wel erover dat ze ook kijken naar Jong Oranje. Die aanstaande vrijdag een zeer belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd spelen tegen Jong Noorwegen. Dat gebeurt in Deventer. En Jong Oranje zit een beetje in een penibele situatie. Die moeten eigenlijk echt wel winnen om nog kans te houden op dat jeugd-EK. Uit de woorden, het werd niet letterlijk zo gezegd, zou je misschien wel kunnen destilleren dat er misschien nog wel hier en daar een beetje geschoven wordt. Met bijvoorbeeld jongens die nog bij Jong Oranje kunnen spelen, die dan daar vrijdagavond mee zouden kunnen doen. Daar zou Van Bommel er eentje van kunnen zijn. Maar dat is niet expliciet zo benoemd.
0: Oké, nou, dat is wel in elk geval sowieso de selectie voor Nederland zelf. Dat heeft hij wel verdiend natuurlijk.
1: Programma.
0: Komende donderdag stand speelt Nederland thuis tegen Duitsland in Amsterdam. En dan zondag tegen Servië uit. De week daarna moeten ze nog uit naar Griekenland. En dan vervolgens weer thuis tegen Servië. Dus vier wedstrijden komen er maar aan de komende week.
1: In drie weken,
0: En dan moeten we nog even naar de Belgische kant kijken. Want ook daar gaat Mark van Bommel beginnen aan zijn bondscoach.
1: Ja, die had afgelopen vrijdag daar zijn debuut als bekendmaker van zijn selectie. Ging het in die persconferentie toch heel even over zoon Ruben. Die geselecteerd werd. En Mark was daar de trotse vader. Hij mag meteen aan de bak met de Rode Duivels. Met wedstrijden tegen Italië en Frankrijk. En later volgens mij ook nog tegen Turkije. Maar ja, Italië en Frankrijk zijn natuurlijk wel wat affiches om meteen mee van start te gaan. En ja, hij heeft toch ook wel wat veranderingen in die selectie deels moeten doorvoeren. Omdat mensen na het WK ook weer bedankt hebben. Courtois bijvoorbeeld is zo'n voorbeeld van een keeper die voorlopig even niet meer Rode Duivel is.
0: Ja, nou, we hebben een mooi programma in elk geval. Maar ja, dat is toch wel mooi van die Nations League. Dat toch in elk geval fatsoenlijke wedstrijden op de planning staan dan. Eigenlijk de Eredivisie, die ligt dan wel weer stil.
1: Ja.
0: Dat is voor Fortuna eigenlijk wel jammer, want die zit er dan lekker in.
1: Die zit er zeker lekker in. Zesde, als het gaat om de ranglijst. Nou, dat is een fantastische prestatie voor Danny Buijs en zijn mannen. En ik zou daar een foto van maken van die ranglijst. Als ik de aanhangers was, ophangen. Maar Danny Buijs is van de andere kant niet zo heel erg snel tevreden. Hij is wel trots op wat er nu gepresteerd wordt. Ze leveren met Liquencio Zeefuik ook een international voor Jong Oranje. Dat is ook goed voor Fortuna, voor de uitstraling. Maar Buijs is toch altijd wel iemand die ervoor zorgt dat je niet te lang op de roze wolk blijft hangen.
0: Ja, laten we even dan luisteren wat hij daarover zei bij ESPN.
2: Het moet ook realistisch zijn. Het heeft ook een paar keer meegezeten. Het is heel broos. We genieten ervan. We zijn heel blij. En dan zijn mensen, daar heb je hem weer. Maar ik besef me echt dat over 3 weken, als we gaan hervatten, moet die groep echt breder zijn en moeten we een hoger niveau halen. Want het blijft niet een heel jaar meezitten.
0: Ja, typisch Danny Buijs natuurlijk. Ja. Hoe dat je altijd zo goed. Maar gewoon altijd heerlijk om naar te luisteren. Dat zeker.
1: Absoluut.
0: Dan gaan we nog even naar een sport. Tot slot, Jelle, over waar we het eigenlijk niet over hebben.
1: Nee.
0: Dan van nauwelijks, nooit. Taekwondo. Ja, dat is zo'n leuk verhaal daar.
1: Ja, absoluut. We hebben Sam Maassen uit Melik. Die is 18 jaar. Die is in december Nederlands kampioen geworden. In zijn leeftijdscategorie. En gaat nu eigenlijk, dat kun je bij taekwondo niet zo heel erg zeggen, maar de stap naar de senioren maken. Hij traint deels in Roermond, maar merendeels nog in Veldhoven. Dat doet hij bij Anthony Wijnhoven. En eigenlijk heeft Sam Maassen maar één doel en één ambitie. En daar is hij heel erg duidelijk over.
3: De Olympische Spelen halen, dat is echt wel gewoon een droom. En ik zal er echt wel alles voor geven om daar te komen natuurlijk.
0: Ja, helder.
1: Ja, en dat gaat dan om Brisbane 2032.
0: Kijk.
1: Maassen is nog jong. Heeft dus nog wel wat tijd. Zijn trainer vertelde dat hij in maart een beetje voor de leeuwen wordt gegooid tijdens de Open Dutch. Dat is een zeer vooraanstaand internationaal toernooi in Eindhoven. Waarin hij echt met de grote mannen moet vechten en daar zijn sporen moet verdienen.
0: Nou, als hij daar dus wat presteert, dan komt dat natuurlijk ook op L1 Sport, neem ik aan. Moet
1: uiteraard, het wel doen voor die volg alles over alle sporten bij ons.
0: Bij de web en app L1 Nieuws. Jelle, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: ondergoed voelt veel zachter aan. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Hey Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Limburgse nieuws hoor je van Arthur Hubbers.
8: Goedemorgen. Ik hoor helemaal niks.
7: Ik hoor jou wel, Arthur, als het goed is. Nee? Oké, okay. Doen we zo even een plaat, doen we zo hoor.

0: Better met Roof Jet, This If This Ain't Love. Ja, je hebt de nieuws nog van ons te goed. Dat het altijd lekker als de techniek meewerkt, hè, Arthur?
1: Ja, als wij er zitten en de techniek ook, dan komt alles goed.
0: Het Limburgse nieuws hoor je van Arthur Hubers.
1: Goedemiddag. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Roermond gisteravond is een 21-jarige inwoner van de stad. De Roermondenaar werd even voor 10 uur doodgeschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. Gebrek aan biodiversiteit is de reden dat er in Limburg steeds minder hamsters of korenwolven leven. Door monocultuur en de landbouw zijn er steeds minder insecten. En die zijn belangrijk, zegt hamsterfokster Minke Geenze van Gaia Zoo.
2: De dieren eten ook insecten. Nou, er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. En krijgen ze minder proteïne binnen. Die proteïne zijn echt nodig om hamsters te kweken, om grotere nesten te krijgen, om genoeg voeding te krijgen, om die jongen ook groot te brengen, maar ook om de grotere nesten te verkrijgen zelf.
1: De afgelopen jaren is meer dan 30 miljoen uitgegeven aan landschapsbeheer en fokprogramma's om de korenwolf voor Limburg te redden, maar met weinig resultaat. Tijdens de afsluiting van de A2 volgende maand krijgen treinreizigers in Limburg 50% korting. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober. Met deze goedkope kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva om meer automobilisten de trein te laten pakken om zo een verkeerschaos te voorkomen. En voor de tweede keer krijgt Huub Stapel de hoofdrol in een versie van het verhaal over de verzetsgroep in Baarlo. 30 jaar geleden speelde hij al een tv-serie De Partizanen. Dit keer krijgt hij de hoofdrol in een theaterspectakel met dezelfde naam, van toneelgroep Maastricht en Servé Hermans. De Partizanen is vanaf mei volgend jaar te zien in de Rode Hal in Kerkrade. En het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden. Het blijft droog. L9.

0: Een van de vele knallers van Rod Stewart en Route Regio bij L1. Ja, mijn favoriete onderdeel van Route Regio. Daar is het weer tijd voor. Dat is een beetje afwezig geweest vorige week, volgens mij, met de ethische week. Toen was het ethische spel. Maar nu is het natuurlijk weer tijd voor het enige echte.
1: Het routespel.
0: Ja, ik heb de opdracht meegekregen van Rian om een nieuwe opdracht te verzinnen, een nieuwe opgave te verzinnen. Dus het is maandag, tijd voor een nieuwe opdracht. En we spelen voor een L1 pretpakket. Heb ik er behoorlijk wat van uitgedeeld in die week dat ik hier Route Regio volledig mocht vervangen. Hebben we flink wat opgestuurd. En op sommige plekken werden die heel leuk ontvangen. Op sommige mensen waren er iets minder blij mee. Maar het is in elk geval allerlei leuke L1 souvenirs die je kunt winnen. Waar sommige dingen ook heel erg populair van zijn. Bijvoorbeeld lampjes. Er zit ook een L1 lampje bij. En dat schijnt heel populair te zijn. Mensen schijnen daar graag mee te lezen. Graag mee nachtlampje te gebruiken. Dat soort dingen. Ik wilde zelf eigenlijk ook wel een van zo'n nachtlampje hebben. Want ik kan het nog alleen voor gebruiken. Maar dat zit dus onder andere in het L1 preppakket wat je kunt winnen bij het routespel van vandaag. Goed, we zijn dus op zoek naar een plaats in Limburg. Maar als ik er zit, dan maak ik het meestal nog een tandje moeilijker. Dus ja, we zijn op zoek naar een plaats in Limburg. Maar ik ben nog specifiek op zoek naar één iets in die specifieke plaats. Dus deze plek zegt iets weer over de plek in totaal. Cryptische omschrijving dus, hij is lastig. Maar geen zorgen, we gaan gewoon proberen vandaag de prijs uit te delen. De hint, de eerste hint van vandaag is vuur onder het groen. Dat is de eerste hint voor vandaag. Vuur onder het groen voor het routespel. Als jij het antwoord weet op de vraag vuur onder het groen of de hint, beter gezegd, stuur het door via de L1-app. Liefst via een audio-appje en leg daarbij uit waarom je denkt dat het die plek is. De hint is dus vuur onder het groen. En laat die L1-WhatsApp maar helemaal ontploffen.

0: Alexa Jordan en Happiness. Nou, dat heb ik zeker als we het goede spel aan het spelen zijn. Laten we eens wat antwoorden doorlopen. Even kijken. Nelly die stuurt een audio-appje op. Laten we daarbij wel zeggen, als je een audio-appje doorstuurt, vind ik dat je voorrang hebt.
1: Is het misschien Oostrum in verband met die bosbrand laatst in Bosuizenbergen?
0: Ja, ik snap de gedachte.
1: Groetjes, Nelly.
0: Ja, ik snap de gedachte, maar dat is het helaas niet. En ik krijg Oostrum echt ontzettend vaak binnen. Oostrum is helaas niet het goede antwoord waar ik op zoek was. Want de hint is vuur onder het groen. Maar dat is, er is nu niet echt groen meer, dat gedeelte waar ik snap de gedachte. Maar dat is niet de plek waar ik naar op zoek ben. De hint is vuur onder het groen. Eens even kijken wat ik nog meer doorkrijg. Oostrum is by far het meest opgestuurde antwoord. Rijkholz krijg ik door. Vuursteenmijn. Ja, het zit wel in die richting. Herm. Asselt. Krijg ik door? Nee, helaas niet goed. De Peel, helaas niet. Stijl, ook niet. Rijkholt, krijg ik nog maar eens door. Nee, dat zijn helaas niet de goede antwoorden waar ik naar op zoek ben. Het is overigens ook echt, dat zal ik dan ook al meteen meegeven, een heel erg uniek stukje Nederland. Het is echt alleen enige plek in Nederland waar je dit soort kan vinden. De hint is dus vuur onder het groen. Stuur je suggesties vooral op via een audio-appje dus. Hè. Dat vind ik eigenlijk wel het belangrijkste. Want dan moet je dus je uitleg erbij geven waarom je denkt dat het zo is. En dan kom je er ook meteen bovenuit. Dus stuur je suggesties op via de L1-app. En dan gaan we er zo meteen verder met het routespel. Eerst La Tribu daarna.

0: ik heb Frans laten vallen op school. Dat hoor je wel, denk ik. We zijn bezig met het routespel op bij L1. En volop suggesties die binnenkomen. En ik had het daarnet ook al met Ruud over. Ik maak het wel altijd extra moeilijk. Als ik dan af en toe routeregio mag vervangen, dan wil ik ook wel dat het een beetje lastiger is dan normaal gesproken. Geeft het toch altijd wat anders aan. Dus even kijken wat er nog allemaal wordt opgestuurd. Doreen stuurt een appje.
1: Goedemiddag met Doreen.
0: Goedemiddag.
1: Is het soms Bunde? In de Bunderbos zitten vuursalamanders. Groetjes, fijne uitzending.
0: Nou, dat wist ik niet eens dat daar een vuursalamander zat. Dat heeft Ruud me dus net ook verteld, die even binnen kwam lopen. Die dacht ook dat het dat was, maar dat is het helaas niet. Grubbevos krijg ik door. Overloon krijg ik door. Overloon is volgens mij helemaal niet eens in Limburg. Dus dat zou niet kunnen. Moet ik toch streng zijn, Erik? Sorry. Mijn Terrel krijg ik door. Nee, Bezel vanwege de draak. Ja, snap ik. Het Elfenmeer in Herkenbos stuurt Mieke door. Ja, die snap ik dan helemaal niet helemaal. Want meer is dat juist water. Dus dat is dan weer niet vuur, denk ik toch. Een beetje de tegenovergestelde van water, lijkt mij. Even kijken wat er nog meer allemaal wordt opgestuurd. Ja, komt zoveel binnen. Even kijken wie dit is.
2: Hallo, hier met Johan uit Geleen.
0: Johan uit Geleen.
2: Ik dacht dat het Frankenburg is.
0: Want?
2: Omdat altijd rond de kerstmis zijn er in die grotten. Kerstmarkten.
0: Oh ja, oké, op die fiets. Ja, ik snap hem inderdaad. Daar zal ongetwijfeld ook dan misschien zo'n kampvuurtje staan of zo. Dan is het eigenlijk ook vuur onder het groen. Inderdaad, ik snap wat je bedoelt, maar niet waar ik naar op zoek ben. Helaas, zullen we dan maar een hint erbij geven, want het goede antwoord is nog niet binnengekomen. Ze krijgen het waren te branden in België. Nee, dat is in België, dat is niet in Limburg, helaas. Steven Zweert, helaas ook niet met het gehucht brand. Nee, helaas ook niet. Vuur onder het groen is de eerste hint. En de tweede hint is een kuil waar de bodem ooit omgesmolten werd tot iets bruikbaars. Dus vuur onder het groen en een kuil waar de bodem ooit omgesmolten werd tot iets bruikbaars. Ik ben op zoek naar een plek, ook een hele specifieke plek. Heel uniek in Nederland trouwens.

0: Sorry, David Guetta en Cry Baby. Ja, hopelijk moeten we toch niet gaan huilen dadelijk dat we dat antwoord niet goed hebben, jongens. Maar we zijn bezig met het routespel. We zijn op zoek naar het antwoord achter de hints. Vuur onder het groen. En in kuil waar de bodem ooit omgesmolten werd tot iets bruikbaars. Ontzettend veel dingen die binnenkomen. Echt krijg ik binnen. Tegelijk krijg ik binnen. Brunsumer Heide krijg ik binnen. Even kijken wat dit audio-appje nog suggereert van Diana.
1: Bij de Aanzee in Maastricht, bij de Groeven.
0: Nee, helaas ook niet. De Edsberg in Roermond. Nee, helaas ook niet het goede antwoord. Ubachsberg, Sibbe. Allemaal niet waar ik naar op zoek ben. Maar ik heb iemand aan de lijn. Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
2: Tim Schmid.
0: Hoi, ja. Tim, wat denk jij dat het antwoord is?
2: Ik denk omdat de bodem omgesmolten, nou ja, die is in ieder geval omgegraven. De Heimansgroeven, waar ze vuursteen hebben gevonden. En dat ligt in Epe.
0: Ja, in Epe, inderdaad. Epe was de plek waar ik nou op zoek ben, Tim. Dus ik kan hem aan je geven. Ik weet eigenlijk niet of we het over dezelfde plek hebben. Dus misschien nog wel wat goed om wat context erbij te geven. Want ik was namelijk op zoek naar de brandkuil in Epe. Maar is dat wat jij bedoelt?
2: Ik bedoel de Heimansgroeven, maar die ligt ook daar.
0: Ja, dat ligt aan dezelfde kant, inderdaad. Ja, dus dat, maar,
2: ja, de brandkuil, nee, nooit van gehoord, maar oké.
0: Okay. Ja, het zit wel in dezelfde pad eigenlijk. Ja. Dus dat hele gebied, dat staat bekend om een type ijzererts, sideriet.
2: Ja. En
0: dat is de enige plek in Nederland waar sideriet voorkomt. En in die brandkuil, in het specifiek, werd vroeger dan in de Romeinse tijd gebruikt om die ijzererts om te smelten tot dingen. Lepels, pannen, potten enzovoort.
2: Mooi.
0: Eén specifieke brandkuil waar ik het over had. Maar dat is eigenlijk dat hele gebied inderdaad waar dat sideriet te vinden.
2: Er zijn heel veel prachtige dingen daar te bezitten. Onder andere zitten ook op sommige plekken heel veel zink in de grond. Mm-hmm. En vandaar het zinkviooltje bij Epe.
0: Ja. Inderdaad. Ja. Nou, je bent de enige die het antwoord goed opstuurde, Tim. Dus het L1 preppakket komt jouw kant op. Geniet ervan. En dan voor nu nog een hele fijne maandag, hè?
2: Dankjewel.
0: Jo. Morgen weer een nieuw routespel met Rian. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En veel plezier met Stefan. Doei, doei.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Hey Remo!
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Hey Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van de fatale schietpartij gisteravond in Roermond is een 21-jarige Roermondenaar. Even voor 10 uur werd hij dodelijk getroffen in de wijk Donderberg. Reizigers in Limburg krijgen 50% korting op treinkaartjes tijdens de afsluiting van de A2 in oktober. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat en de vervoerders mensen te laten kiezen voor de trein. En de miljoenen kostende programma's om de korenwolf te redden hebben volgens onderzoekers geen zin als de landbouw zich niet aanpast. De Europese hamster komt in Limburg nog maar op een paar plekken voor.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden.
14: Wilst toch een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
15: Café September!
16: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
17: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
18: Kast-discounter.nl. Groots in kerst, klein in prijs.

0: When I spent the summer on you.
1: Lucas en Steve. En The Summer On You, dit is L1 van achter. Welkom op deze maandagmiddag. Dit is een nieuwe episode weer van Hithappen. Op de dag dat Huub Stapel de hoofdrol in het theaterspektakel Partizanen van toneelgroep Maastricht en Servé Hermans gaat spelen. Hartstikke leuk toch? En de voorstelling is vanaf mei volgend jaar te zien in de Roda Hal in Kerkrade. Meer nieuws altijd online via de site van ons l1nieuws.nl en via de L1 Nieuws app. Het is afkicken van de 80's Week. Een nieuwe rammel, Hithappen hits met strakkere band zonder vaste leadzangeres. Eerst muziek uit eigen provincie van Marshmallow Moonshine. Dit is Toos.

Natwee, SWV en Bewitched uit de 90s hadden ook deze dames helemaal geen liedzangeres. Ja, dat had weer een voordeel, hè. Neem eens die aan Eme stoelpoot aan het zagen is en neem eens die hoeft te stofzuigen. Het is L1 hit-hoppen met Douwe.

opklaringen. Tijdens flinke zonnige periode wordt het in de middag rond de 21 graden. Hey, wees welkom. Dit is L1 Hit Appen met de nieuwe single van Sam Mieux. Dit is Feels.

0: Strakke de zanger die zijn naam te danken had aan de koep die ik als jong kind had. Ja, en ik kan dit vertellen, dat is heel lang geleden.
1: Hey Remo!
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor oplichting van een bejaarde vrouw in Kerkrade. De man deed zich voor als politieman en ging er met 35.000 euro vandoor. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat de politie camerabeelden van de man deelde. Hij zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Gebrek aan biodiversiteit is de reden dat er in Limburg steeds minder hamsters leven. Door monocultuur en de landbouw zijn er steeds minder insecten en die zijn belangrijk voor de korenwolf, zegt hamsterfokster Minke Geense van Gaia Zoo.
9: De dieren eten ook insecten. Nou, er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. En krijgen ze minder proteïne binnen. Die proteïne zijn echt nodig om hamsters te kweken, om grotere nesten te krijgen, om genoeg voeding te krijgen, om die jongen ook groot te brengen, maar ook om de grotere nesten te verkrijgen zelf.
8: De afgelopen jaren is meer dan 30 miljoen uitgegeven aan landschapsbeheer en fokprogramma's om de korenwolf voor Limburg te redden, maar met weinig resultaat. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Roermond van gisteravond is een 21-jarige inwoner. De Roermondenaar werd even voor 10 uur doodgeschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. En tijdens de afsluiting van de A2 volgende maand krijgen treinreizigers in Limburg 50% korting. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober als de A2 helemaal dicht is. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein om zo verkeerschaos te voorkomen. En het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden en het blijft droog.

De classic van Hot Chocolate, Everyone's a Winner. En de zanger die zijn artiestennaam te danken had aan zijn warrige kapsel. Ja, en dat noemen ze dan Shaggy Hair. Yo, de Angel BL1 in Hit Happen met Lady Gaga. Dit is The Dead Dance.

Looking Glass, dit is L1 Mondagmiddag Hit Happy. Van jeugdprins Van Weert naar het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Ja, die Lex Willekens, ja, die zit op een roze wolk op dit moment. Want die maakt zich op voor wel een hele bijzondere avond. De Weertenaar werd gevolgd door het jeugdprogramma Carnavalskampioenen. En dat programma is genomineerd voor de televisiering Jeugd. Donderdag 8 oktober weten we of het programma ook de winst gaat pakken. Meer informatie over dit onderwerp is natuurlijk te vinden via de site van onze L1nieuws.nl. Het is dit appen met George Harrison. I got

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 19-jarige nepagent is opgepakt omdat hij een bejaarde vrouw uit Kerkrade voor zo'n 35.000 euro zou hebben opgelicht. De man werd in Deventer opgepakt nadat de politie beelden van hem had gedeeld. Het slachtoffer van de fatale schietpartij gisteravond in Roermond is een 21-jarige Roermondenaar. Even voor 10 uur werd hij dodelijk getroffen in de wijk Donderberg. En de miljoenen kostende programma's om de korenwolf te redden hebben volgens onderzoekers geen zin als de landbouw zich niet aanpast. De Europese hamster komt in Limburg op nog maar een paar plekken voor.
14: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar 1 passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken? en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.

Bruno Mars. En Oh My Soul, dit is Hit Happen. Reizigers krijgen 50% korting op treinkaartjes in de provincie tijdens de sluiting van de A2. Deze actie geldt van 9 tot en met 12 oktober. Met kaartjes voor de helft van de prijs proberen Rijkswaterstaat en de vervoerders meer automobilisten te laten kiezen voor de trein. Het complete verhaal is te vinden via de site van ons L1nieuws.nl.

0: Amy Winehouse, dit is L1, zometeen het nieuws. En de zanger die kan pingelen op de piano zonder ook maar één pepernoot te kunnen lezen.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een 19-jarige nepagent zit vast voor oplichting van een bejaarde vrouw in Kerkrade. De man deed zich voor als politieman en ging er zo met €35.000 vandoor. De verdachte werd vrijdag in Deventer aangehouden nadat de politie camerabeelden van hem had gedeeld. Hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Gebrek aan biodiversiteit is de reden dat er in Limburg steeds minder hamsters of korenwolven leven. Doordat de landbouw veel meer inzet op grote gebieden met maar één gewas, zijn er nog maar weinig insecten in de leefgebieden. En die zijn belangrijk, zegt hamsterfokster Minke Geense van Gaia Zoo.
10: De dieren eten ook insecten. Nou, er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. En krijgen ze minder proteïne binnen. Die proteïnen zijn echt nodig om hamsters te kweken, om grotere nesten te krijgen, om genoeg voeding te krijgen, om die jongen ook groot te brengen, maar ook om de grotere nesten te verkrijgen zelf.
9: De afgelopen jaren is meer dan €30 miljoen uitgegeven aan landschapsbeheer en fokprogramma's om de korenwolf voor Limburg te redden, maar met weinig resultaat. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Roermond gisteravond is een 21-jarige inwoner. De Roermondenaar werd even voor 10 uur doodgeschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. En tijdens de afsluiting van de A2 volgende maand krijgen treinreizigers in Limburg 50% korting bij Arriva en de NS. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober. Met de kaartjes proberen Rijkswaterstaat en de vervoerders meer automobilisten te laten kiezen voor de trein. Overigens biedt de NS ook kaartjes aan met een korting van 60%. En het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden. Het blijft droog.

Abba, Take a Chance. En de zanger die zonder pianoles ook echt alle noten kan raken. Door de Robin Thicke en When I Get You Alone. Dit is Hit Hopper op de maandagmiddag. Temperaturen vandaag in de provincie richting de 21 graden. En deze stoere man op zender. Dit is Kensington en War.

0: deur.
1: Met 1 minuut lachen verbrandt ze ongeveer tussen de 1 en 3 calorieën. Door de Chinese en I Love Your Smile in Hittappen. Het is L1I en wildste geneten van de beste Limburgstalige muziek. 24/7, dat kent via plattewegradio.nl. Nu op L1, mensenkinder.

De classic van de Four Tops. Dit is L1. Strakke trouwens, 1540, een nieuwe ronde van het Limburgse Teken. En de DJ die altijd met een lege verf emmer op zijn bulkje op het podium steekt. Het is Marshmallow met Jelly Roll en...

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 19-jarige nepagent is opgepakt omdat hij een bejaarde vrouw uit Kerkrade voor zo'n €35.000 zou hebben opgelicht. De man werd in Deventer opgepakt nadat de politie camerabeelden van hem had gedeeld. Het slachtoffer van de fatale schietpartij gisteravond in Roermond is een 21-jarige Roermondenaar. Even voor 10 uur werd hij dodelijk getroffen in de wijk Donderberg. En de miljoenenkosten van de programma's om de korenwolf te redden hebben volgens onderzoekers geen zin als de landbouw zich niet aanpast. De Europese hamster komt in Limburg op nog maar een paar...
8: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim €400 miljoen. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt.
10: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Hit. Humor. Dit is Hit Hop.

Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Dit is Hit op L1 met Strakke, de zangeres die leveren net op het podium steeds. Ja, ik heb dat ook, hè. Ik krieg al een tungel in de benen als ik voor een lege zaal sta. Dat gebeurt me vaker in het weekend. Het is Hit op met de Shapeshifters nu en Lola's Theme.

De zangeres die net zo graag op het podium steed, maar liever in de studio nieuwe muziek maakt. Hè. Anouk hoorde je en Woman. Het is L1. Strakke 1540 jaar dat beroemde recept. Hè. Net wie vastelovend, een traditie in de provincie. Een nieuwe ronde van het Limburgske Terke.

Jason Derulo en Take You Dancing. Hupstig Sen. Net als ik. In een guilty pleasure. Ja, ja, waar zelfs de jury spontaan applaus voor geeft. Ja, ja, ja. En dan wist ik één ding, hè, dat voor deze draaien op L1. Gordon en Replay, dit is Never Nooit Meer.

0: stiekem is dit toch wel een van die guilty pleasures, hè? Gordon met Replay en Never Nooit Meer. Dit is L1 zometeen het nieuws. En de dansrammer die in het boeteland onder een gans andere naam is uitgekomen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Hey Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een nepagent van 19 jaar zit vast voor oplichting van een bejaarde vrouw in Kerkrade. De man deed zich voor als politieman en ging er met €35.000 vandoor. De verdachte werd vrijdag in Deventer aangehouden nadat de politie camerabeelden van hem had gedeeld. Hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Gebrek aan biodiversiteit is de reden dat er in Limburg steeds minder hamsters of korenwolven leven. Doordat de landbouw veel meer inzet op grote gebieden met maar één gewas, zijn er nog maar weinig insecten in die leefgebieden. En die zijn belangrijk, zegt hamsterfokster Minke Geense van Gaia Zoo.
4: De dieren eten ook insecten. Nou, er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. En krijgen ze minder proteïne binnen. Die proteïne zijn echt nodig om hamsters te kweken, om grotere nesten te krijgen, om genoeg voeding te krijgen, om die jongen ook groot te brengen, maar ook om de grotere nesten te verkrijgen zelf.
3: De afgelopen jaren is meer dan 30 miljoen uitgegeven aan landschapsbeheer en fokprogramma's om de korenwolf te redden, maar met weinig resultaat. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Roermond van gisteravond is een 21-jarige inwoner van de stad. De Roermondenaar werd even voor 10 uur doodgeschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar konden hem niet meer redden. Er is nog niemand aangehouden. En de gedetineerden van vrouwengevangenis Terpeel in Evertsoort mogen, bij wijze van proef, seksspeeltjes gebruiken. Het verbod op seksuele hulpmiddelen in gevangenissen wordt voor de proef 1 jaar opgeschort. Met het experiment wordt gekeken of de seksuele gezondheid van de gedetineerden hierdoor verbetert. En het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden. Het blijft droog.

Stefan, kan het kloppen dat het liedje van DJ Jurgen met LSDJ online het moeilijker te vinden is? Ja, dat klopt. In het boetenland is dit namelijk uitgekomen onder LSDJ. You're the Better of Alone in Hittappen.

De Swedish House Mafia. En don't you worry, child. Dit is Hitappe L1 signing off. Met zometeen L1 vandaag. Ruben komt eraan, inclusief een nieuwe L1 nieuwsquiz. Ja, daar zitten weer hartstikke vette prijzen in. En natuurlijk de lekkerste hit onderweg naar Hoes. En het laatste Limburgse nuit. Allemaal bij Ruben tussen 4 en 7 in L1 vandaag. Dit zijn de Spice Girls. En who do you think you are in Hitappe?

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 19-jarige nepagent is opgepakt omdat hij een bejaarde vrouw uit Kerkrade voor zo'n €35.000 zou hebben opgelicht. De man werd in Deventer opgepakt nadat de politie camerabeelden had gedeeld. Het slachtoffer van de fatale schietpartij gisteravond in Roermond is een 21-jarige inwoner van de stad. Even voor 10 uur werd hij dodelijk getroffen in de wijk Donderberg. En bij wijze van experiment komen er seksspeeltjes beschikbaar voor de gedetineerden van vrouwengevangenis Terpeel in Evertsoort. Daarmee zou de seksuele gezondheid van de gevangenen moeten verbeteren.
7: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden.
9: Zoveel leuke meubels. Casa, Knibbeler wonen. Henders in Hezel. Haco wonen en slapen. Mijn huis is te klein.
10: Retailpark Roermond. XL shoppen. Gratis parkeren.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is. Soepel blijven bewegen. telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
13: Het is weer A2 weekendbreak, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
14: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
15: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
16: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
17: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
18: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L.

0: Maandagmiddag, we zitten aan de rechterkant van 4 uur. En dat werd wel deftig ingeluid, dat tijdstip. Rod Stewart werd daarvoor ingevlogen. Crazy About You. Welkom bij L1 Vandaag met Ruben Wekers. Met zometeen nog muziek van die ene Maastricht neer in dat witte pak plus zonnebril. Dan heb ik het natuurlijk over Shontana, Adam Lambert, Undercover en de All Saints komen ook nog voorbij. Tegelijkertijd gaat het vandaag hier op die maandagmiddag ook over actualiteiten, niet per se positief nieuws moet ik zeggen. Sterker nog, tamelijk schrikbarende cijfers kwamen afgelopen weekend naar buiten. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is enorm afgenomen blijkbaar.
1: Dan valt het heel erg stil als het opeens gaat over het feit dat ik bijvoorbeeld een vriend heb. Als er gesprekken worden gevoerd over relaties. En dat is dan meestal inderdaad bij jongens.
0: Ja, straks bellen met het COC Limburg. Dat is eigenlijk een beetje de club die juist voor deze acceptatie strijdt. Maar ja, doen ze dat dan eigenlijk wel op de goede manier als we deze cijfers aanhoren. Tegelijkertijd ook wel hier een positievere insteek vanmiddag. Voor mensen die de platencollectie willen uitbreiden, misschien wel een relevante oproep. Jos uit de Belgische Leuven, moet je wel een stukje rijden, doet zijn platen en cd's weg. Liefst alles in één keer. Hij is muzieksamensteller geweest, 77 jaar ondertussen. Maar hij wil kleiner gaan wonen en heeft voldoende geen plek meer. Vooral die cd's, singeltjes, noem het maar op. De Belgische krant, het laatste nieuws, zag bij Jos. Kamers vol met muziek.
2: Is de kant David Bowie, Buckshot the Funk. It had to be you. It had to be you. Harry Connick Jr.
3: We willen wel nog snel de plaats zien die zeker mee verhuist.
2: Ik dacht te zeggen Sgt. Pepper's, maar ik zie ze er meer tussen zitten. Dus ik zal dan toch maar de Sgt. Pepper's gaan kopen hier, denk ik.
0: Ja, er is nog steeds sprake van een bepaalde keuzestress volgens mij daar dan. Ja, voordat je nou razend enthousiast wordt, denk je, ja, wat vinyl, eerste druk, dat soort dingen allemaal. Hij zoekt dus iemand die nogal wat ruimte heeft. Want het zijn, zet dus grap, 45.000 cd's, 13.000 singles en dan ook nog eens 8.000 lp's. Ja, mogelijkheid is ook gewoon L1 radio op standje straaljager aanzetten. Hoor je ook van alles voorbij komen en het scheelt dan heel wat ruimte ook.

0: 101.
1: Degene die gekomen zijn voor het pianoconcert zit in de verkeerde zaal.
2: Wil geen zon, het weer en van de dag genieten. Het stinkt bij de wc, want ik klauw niet zien.

0: Kanonnegaren, dat op een mondje genomen met de Chantana en de Trekzak natuurlijk.
1: Dit is al één.
0: Ondertussen, op dezezelfde mondje genomen, hebben wij hoog bezoek in de studio. En dat bezoek dat hult al wel een beetje verband met de razendsnelle spreekbeurt. Zeer gewaardeerde collega Dave is natuurlijk weer flink aan de gang geweest vandaag om die razendsnelle spreekbeurt te produceren. En het onderwerp van die spreekbeurt zit eigenlijk nooit tegenover mij. Suus, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dochter van dezelfde Dave. Want Suus, een snuffelstage heet bij Alain vandaag, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is dan ook meteen het onderwerp van de spreekbeurt zo meteen. En dan komen we wat dieper erop in. Wat is nou zo'n snuffelstage? Waarom moet dat allemaal gebeuren? Neem het maar op. Maar één ding dat al vrij duidelijk werd, Jan. Ja, het is een beetje onderzoeken. Goh, wat wil ik eigenlijk in mijn werk, in je leven? Welke kant zou ik op willen? En dan is dat zo'n beetje een manier om een beetje te proeven. Begrip is dat goed, zo'n snuffelstage?
2: Ja, hier kan ik eigenlijk goed ontdekken of dit de richting is dat ik in wil gaan. Kijken of ik het leuk vind hier. Of ik mezelf hier ook later echt zo zie.
0: Want het is natuurlijk heel herkenbaar voor veel mensen die hebben een idee gehad van jaren geleden, wat wil ik worden? En het gebeurt nog alles, het gaandeweg, de rit, dat het toch iets anders wordt. Wat heb jij een bepaald idee gehad altijd van, nee, dit wil ik worden? Later, als ik groot ben, het welbekende.
2: Ja, later als ik groot ben, wil ik graag de voetbalmedia in.
0: De voetbalmedia, oké. Okay. Ja. En dat moeten we dan zien als de verslaggevers die de voetballers interviewen naderhand de wedstrijd bijvoorbeeld?
2: Ja, dat ook. Of intern bij een club, de communicatie.
0: En dan zijn we natuurlijk razend benieuwd welke, want ik ga er even gemakshalve vanuit dat het een Limburgse club betreft.
2: Ja. Fortuna Sittard natuurlijk.
0: Je begrijpt het. Bij MVV en Rode JC slaan de deuren nu dichter.
2: Ja, helaas.
0: Hey, precies, maar Robin, het lijkt me een hele leuke job dat vooropgesteld te hebben. Hoe ben je er zo bij gekomen? Wat heeft het zaadje voor dat idee geplant, zeg maar?
2: Ja, mijn vader heeft natuurlijk vanaf kleins af aan altijd iedere week naar Fortuna. En zo is eigenlijk mijn liefde voor voetbal en de sport ontstaan. En het is echt mijn passie, dus ik zie me daar later ook. Het is het enige waar ik echt blij van word als ik erover kan praten. Dus
0: ja.
2: Als ik dat voor de rest van mijn leven zou kunnen doen, dan zou dat perfect zijn.
0: Er zit echt van een bepaalde passie. Tegelijkertijd zit ik wel te denken. Nou kennen we natuurlijk, die hebben we hier ook wel eens in de uitzending gehad, in een fragmentvorm of interviews of wat dan ook. Die Danny Buijs daarbij voldoende, dat kan toch best wel een taai zijn. En dan zou het misschien ook wel jouw job moeten zijn om af en toe te zeggen, hey Danny, een beetje rustig aan nou, voor die camera. Durf je dat aan dan?
2: Ja, maar het ene wat ik ook aan Danny leuk vind is dat hij juist zo is. Hij is gewoon heel eerlijk.
0: Ja, ja, geen blad van
2: duidelijk,
0: mond.
2: Ja.
0: Kijk, nou ja, dat moet wel goed komen, heb ik het idee, Suus. Ik denk dat ze bij Fortuna nu al formulieren contracten aan het opstellen zijn. Opleiding kunnen we gewoon overslaan. Kun je daar gewoon komende maandag beginnen. Zometeen dus die razendsnelle spreekbeurt over de snuffelstage. Maar eerst nog de All Saints.

0: Ja, ze zaten toch te denken, eerste werkdag van de week. Nou, mag het ook af en toe even een tempootje lager dan het gebeurde dan hier. Maar het prachtige Pure Source van de All Saints wat betreft die eerste werkdag, of misschien wel eerste schooldag. Zomervakantie lijkt alweer mijlen ver achter ons te liggen natuurlijk. En deze periode na die zomervakantie beginnen dus bij veel bedrijven en organisaties mensen die stage lopen. En na een aantal weken beginnen er dus ook de snuffelstages zoals Suus bij ons dus vandaag.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Een snuffelstage is een korte, vrijblijvende kennismakingsstage waarin je ontdekt of een specifiek beroep of bedrijf bij je past.
3: Je gaat kennismaken met een club, een organisatie of een bedrijf bij jou in de omgeving.
2: Je loopt een paar dagen of uren mee op een werkplek en proeft zo de sfeer.
4: Dus je komt ook alleen maar snuffelen.
2: Het is geen diepgaande opleiding voor een vak, maar puur om te kijken of je het leuk vindt.
4: Het is niet de eerste snuffelstagiair die komt.
2: Een snuffelstage is eerder gericht op het kennismaken met bepaalde beroepsbezigheden, zodat bijvoorbeeld op een verantwoorde manier een nadere keuze kan worden gemaakt.
5: Vandaag mag je opgemaakt voor de snuffelstage.
2: Meestal vindt dit plaats tijdens de middelbare school, omdat de leerling nog een beginner is en niet toe is aan een volwaardige stage.
6: Snuffelstage lopen op wintertijd.
7: Hartstikke leuk.
2: Je hoeft nog geen zwaar werk te doen. Het gaat om rondkijken en vragen stellen.
8: Zal ik koffie halen?
2: Voor de stagiair is een snuffelstage vaak ook een eerste kennismaking met een lange werkweek met afwijkende tijden, wat in vergelijking met de schooltijden als zwaar wordt ervaren.
9: Nou, wat leuk dat je snuffelstage komt doen.
2: Ook de omgang met collega's is nieuw.
10: Wil je melk en suiker?
1: Einde spreekbeurt.
0: Suus, wat zegt er dan? Pap, toch een applausje verdient voor deze spreekbeurt?
10: Ja, zeker weten.
0: In ieder geval. Bij deze

0: Half vijf geworden, je luistert naar L1 vandaag. En naar Alex Warren, Before You Leave Me. Zometeen hier achtergroepers met het laatste Limburgse nieuws. En natuurlijk de weersverwachting. En zo sprake zijn van een Indian Summer. Of dat morgen al aan de hand gaat zijn, dat hoor je zometeen van hem.
1: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 kilo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Nogal de heftige zaak vandaag werd behandeld in de Limburgse rechtbank. Je hoort er meer over van Arthur Hubers.
17: Goedemiddag. Een Maastrichtenaar die zijn dochter jarenlang seksueel misbruikte is door de rechtbank veroordeeld tot 6 jaar cel. Die straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, die eerder nog 4 jaar gevangenisstraf eiste. Het meisje werd vanaf haar 4e tot haar 16e levensjaar verschillende keren door haar vader verkracht. De rechtbank rekende de man zwaar aan dat hij nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Roermond van gisteravond is een 21-jarige inwoner van de stad. De Roermondenaar werd even voor 10 uur doodgeschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar konden hem niet meer redden. Er is nog niemand aangehouden. Gebrek aan biodiversiteit is de reden dat er in Limburg steeds minder hamsters of korenwolven leven. Doordat de landbouw veel meer inzet op grote gebieden met maar één gewas, zijn er nog maar weinig insecten. En die zijn belangrijk, zegt hamsterfokster Minke Geenze van Gaia Zoo.
18: De dieren eten ook insecten. Nou, er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. En krijgen ze minder proteïne binnen. Die proteïne zijn echt nodig om hamsters te kweken, om grotere nesten te krijgen, om genoeg voeding te krijgen, om die jongen ook groot te brengen, maar ook om de grotere nesten te verkrijgen zelf.
17: De afgelopen 25 jaar is er meer dan €30 miljoen uitgegeven aan landschapsbeheer en fokprogramma's om de korenwolf voor Limburg en Nederland te behouden, maar met weinig resultaat. En bij een controle van een bestelbus op de A2 bij IJsde heeft de marechaussee meer dan 300 flessen met lachgas gevonden. De 21-jarige bestuurder uit Eindhoven werd aangehouden. Het busje viel op omdat het overduidelijk heel zwaar beladen was. De vondst was begin deze maand al, maar is nu pas bekendgemaakt door de marechaussee.
0: Doen we nog een beetje zomer over of doen we het toch meer richting de herfst?
17: Het is morgen toch een beetje herfstig. Vandaag nog wisselend bewolkt met stapelwolken, opklaringen, temperatuur van 21 graden. Ja, wat je ziet als je naar buiten kijkt, het blijft droog. Vanavond koelt het wel snel af en morgen vroeg is er kans op mist. Maar morgen wordt het ook weer een beetje een dag als vandaag.
0: Nou, een lekker zonnetje.
17: Dus dat is wel prima.
0: Zonnebril, geen overbodige luxe. Arthur, dankjewel.

Deuntje wat niet het vervelen. Baker Street van Undercover. Ondertussen gaan we toch wel weer even ons best doen om te benadrukken dat Osleef Limburg toch echt wel de boek stiert als grensprovincie. Wat is jouw grensgevalletje? Zodoende wederom de hoogste tijd om weer eens eventueel, of niet hè, niks moet, alles mag, een beetje sightseeing te gaan doen over de grens. Vandaar ook weer vandaag natuurlijk keuze uit een Belgische, Duitse of Limburgse hit. Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Nou, we kunnen wel zeggen, de volledige breedje werd benut, denk ik, bij dit grensgevalletje. Veel mensen weten, denk ik, gewoon niet dat Soul Sister toch zeker weten dat een Belgische band is. The Way to Your Heart, vanuit België dus. Modo, 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier. Of dus, hoe de eigen provincie Dwenen over de betoverende Isabella.

Hartstikke chic, that's chic. The good times in het bij Alleen Vandaag. Zometeen hebben we dierennieuws. En dan jullie denken, oh, dierennieuws. Oh. Alleen Vandaag. Dat is niet bepaald super schattig op deze morgenmiddag, durf te zeggen. Het gaat namelijk zometeen over een kever. De tonnen aan schade aandreigt bij het Natuurhistorisch Museum, omdat de kostbare collectiestukken op eet. Nou, het klinkt als een broodje aap, maar het is toch echt zo. Hey.

0: Shout-out naar het Limburg-show die het zien als... wat wil je toch van mij? Wat wil ze dan toch? Adam Lambert in de L1 vandaag. Hoe dat we het dus over de museumkever hebben... dat is allemaal geen toeval dat het biertje de naam heeft gekregen. En sterk nog, de larven van de kever... vreten zich door kostbare collectiestukken heer. En dat levert nogal wat schade... bij het Natuurhistorisch Museum in Maastricht op. Het hele herstelwerk geeft tonnen kosten... Ja, en van de kever, daar kun je het museum nu eens voor af.
1: Nou, een aantal onderdelen van de collecties hadden sporen van vraat. Maar dan moet je eigenlijk zo voorstellen als... ik zeg het altijd, wat mensen in huis hebben. Daar kruipt ook van alles rond. Spinnetjes, zilvervisjes. Daar hebben we als museum ook gewoon mee te maken. We zitten hier in een oud gebouw. Zij ruimen organisch materiaal op en... daar kun je op een moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen. En die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
0: Ja, het klinkt alsof dat niet zo 1, 2, 3 met de stofzuiger zou kunnen gebeuren. De museumkever, tevens ook ongewenste mee-eter. Daar zijn ze dus nog niet zomaar van vanaf, denk ik, dus bij het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Hé, trouwens, ja, wat dat wij hier nog op het spreekwoordelijke menu hebben stond. Het grensgeval.

0: stop. Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, volgens mij is er toch wel een beetje behoefte aan wat power op de morgenmiddag. Want de meeste stemmen die tot dusver zijn binnengekomen, die gaan toch echt richting de Duitse kandidatuur. Modo, 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier. Maar Belgisch kan natuurlijk ook nog steeds, hè. Met Soul Sister. Of hoe de eigen provincie Dwayne over de betoverende Isabella.

0: hebben we op zich toch wel enigszins nog een beetje de Belgische identiteit hier vertegenwoordigd. Vaya con Dios met na, nee, na. Of nee, maar net andersom natuurlijk. Behaaien Bino een unanieme keuze, moet ik zeggen. Want zowel Marianne, Wilma, Pieter, Elliot en ook Jan. Hij is zoiets van, nou, doe me een beetje politiegeluid op een zender.
1: Laten we maar eens naar Duitsland gewoon. Hoi, hoi.
2: Het grensgevalletje.
0: Alleen Erik was voor Soul Sister. Ja, sorry Erik, het wel bekende. De meeste stemmen gelden, is dan toch weer aan de hand.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
3: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
4: Ready, set, school! Op Retailpark Roermond. Van pen en papier tot gymshirt en meer. Alles voor op school met een rondje Retailpark.
3: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
5: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een Maastrichtenaar moet 6 jaar de cel in vanwege jarenlang seksueel misbruik van zijn eigen dochter. Het meisje werd vanaf haar 4e tot haar 16e verschillende keren door haar vader verkracht. Een 19-jarige nepagent is opgepakt omdat hij een bejaarde vrouw uit Kerkrade voor zo'n 35.000 euro zou hebben opgelicht. De man werd in Deventer aangehouden nadat de politie camerabeelden had gedeeld. En het slachtoffer van de fatale schietpartij gisteravond in Roermond is een 21-jarige inwoner van die stad. Even voor 10 uur werd hij dodelijk getroffen in de wijk Donderberg.
13: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen 3 Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19.
15: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
16: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
17: Comfortabel en lekker slapen begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubel Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar ga ik heen.
16: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.

0: kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
3: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
4: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
2: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
5: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Dua Lipa in bij L1 vandaag. Goed dat we het eigenlijk, jij zit echt te denken, probeer het zoveel mogelijk te voorkomen, niet vaak over de televisie hebben op de radio. Ja, dat voelt dan namelijk toch zo'n beetje als douchen met een paraplu of ongewater immers proberen op te bellen. Maar op die regel maken we toch op dit moment even een uitzondering. Spektakel namelijk, je hoort het terug op een 21ste september.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: Pak weer heel even een koffiebekerke.
3: Ja, dames en heren, 21 september 1967. Op de datum van vandaag werd de kleurentelevisie gepresenteerd.
0: Volgens mij zit er nog allemaal koffie aan de microfoon. Hè. Nou, dat is een zorg voor later. Dit was dus een heugelijk momentje toch wel op de 21ste september 1967. Op die datum wordt de kleurentelevisie dus gepresenteerd. Het gebeurde dan allemaal tijdens de elektronica-beurs, genaamd Virato, te Amsterdam. Ja, natuurlijk even terug naar de dag.
4: Dames en heren, 21 september 1967, 10 minuten voor 11. Is het dan zover? Het grote moment is daar. Zijn excellentie meester De Blok, minister van Economische Zaken, zal het kleurentijdperk in ons land inleiden.
5: Ik verklaar hiermee de Virato voor geopend en ik heb tevens het genoegen de kleurentelevisie hierbij te introduceren. Dit soort voltreffers zwengelt expansieprocessen aan die voor de economische ontwikkeling van grote betekenis zijn. Er gaat een heilzame invloed vanuit op de werkgelegenheid, op de export en in het algemeen op de economische groei.
6: Bijvoorbeeld voetbalwedstrijden waar je ineens zag dat het gras ook echt groen was en dat Nederlands elftal in echt oranje shirt speelde.
7: Vrij schop van Jan Olsen. En de Rijsbergen liep daar tegen Ed Stroijman.
8: L.A. She's crazy like

Uit de tijd dat scheermesjes niet leger dan de kind komen. Tja, een goeie portie borst hoor, hè. Boney M. En natuurlijk ook de zangeres, die mocht er trouwens zeker mee te zien. Daddy Cool, hey, net bij L1 vandaag. Zometeen gaat het hey, over heel iets anders. Tamelijk schrikbarende cijfers komen er afgelopen weekend naar boete. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is enorm afgenomen. Bellen we zometeen met het COC Limburg. Dat is namelijk de club die juist voor deze acceptatie strijdt. Met ons zet allemaal op de goeie manier. Hey.

0: misschien wel een van de mooiste stemmen van deze tijd. Adele heb ik het dan natuurlijk over Rolling in the Deep.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Met minder goed nieuws, nou sterker nog, we kunnen het eigenlijk wel gewoon slecht nieuws noemen. De acceptatie van homoseksualiteit is enorm afgenomen onder jongeren. Bij jongens gaat het om bijna een halvering. Het percentage met een positieve houding tegenover homoseksualiteit dat daalde van 40% naar 22%. Dat is nog maar positief tegen acceptatie staat. Blijkt dan allemaal uit een groot onderzoek waarbij zo'n 7000 jongeren werden bevraagd. Bij Radio 1 vertelde eerder vanmiddag de homoseksuele middelbare scholier Arend over zijn ervaringen.
2: Ik merk het soms wel. Dan valt het heel erg stil als het opeens gaat over het feit dat ik bijvoorbeeld een vriend heb. Als er gesprekken worden gevoerd over relaties. En dat is dan meestal inderdaad bij jongens. En ik dacht er net ook over na, 1 op de 5 jongens. Dat betekent dat ik in mijn klas zitten 10 jongens. Dan ben ik er 1 en dan is er nog 1 andere persoon die wel accepterend zou zijn.
0: Ja, tot dusver de ervaringen van Arend. Praten we verder over met Manuel Spiert. Hij is van COC Limburg, de organisatie die juist strijdt voor acceptatie van onder andere homoseksualiteit. Goedemiddag, Manuel.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, even voor de context. We hebben afgesproken om te tutoyeren, lekker te je en jijen. Kwam dit nou als een donderslag bij heldere hemel voor jullie, voor jou? Of zag je het een beetje aankomen?
3: Nou ja, we weten natuurlijk wel uit onze eigen ervaringen met de werkzaamheden die we uitvoeren in de provincie. Signalen die we krijgen vanuit leden, bezoekers van activiteiten en scholieren op scholen waar wij mee samenwerken. Dat het niet altijd even makkelijk gaat en dat het ook meer meldingen krijgen dan een aantal jaar geleden.
0: Maar dan ben ik wel benieuwd, wat gebeurt er dan? Is dat jullie bijvoorbeeld op scholen komen? Dat jullie zelf vervelende situaties meemaken of zo?
3: Ja, dat is alles gebeurd tijdens voorlichtingen die door ons worden gegeven. Maar ook merken we de afgelopen jaren. Het is een keer bijvoorbeeld gebeurd dat een leerlingen tijdens, dat is veel meer dan een aantal jaar geleden, leerlingen tijdens voorlichting die wij geven over gender en seksdiversiteit echt tegen de voorlichters ingaan, echt ernstige discussies aangaan en soms ook gewoon scheldwoorden en dergelijke gebruiken. Dus zelfs de mensen die hun daarover moeten uitleggen worden niet geaccepteerd. En dat zijn de leerlingen dan zelf in de klas die daar misschien uit de gemeenschap zijn nog zwaarder. Maar als een professional, als volwassen hier al zo wordt bejegend, hoe zou dat voor mij zijn als ik uit de kast zou komen?
0: Dat nodigt natuurlijk niet uit, inderdaad. En merken jullie dat soort situaties zich vaker voordoen dan, bij wijze van spreken, 5 jaar, 4 jaar geleden?
3: Het komt natuurlijk ook wel dat er een heel groot meer aandacht is voor de afgelopen tijd. Want het is natuurlijk niet iets wat nooit gespeeld is. Het is altijd wel geweest, maar we zien de afgelopen jaren wel inderdaad dat er meer meldingen ook binnenkomen en ook gewoon met wat we zien via social media, bepaalde influencers en hoe er in de politiek soms over wordt gepraat, dat het ook wel een beetje meer mainstream wordt om negatief daarover bezig te zijn.
0: Want ook iedereen is natuurlijk een beetje op zoek naar het waarom, van hoe kan dat nou? Je stipt zelf al 2 oorzaken aan. Zie je dat als toch wel belangrijke redenen dat die acceptatie juist is afgenomen? Politieke figuren, het politieke debat, maar ook influencers, dan denk ik aan figuren zoals een Andrew Tate of zo?
3: Ja, die hebben natuurlijk wel een grote invloed op jongeren. Want juist de jongeren, die zijn nog makkelijker beïnvloedbaar. En zeker als zij nu allemaal op de TikTok, Instagram aan het scrollen zijn, kunnen ze heel snel berichten tegenkomen en daarin meegaan. Dus ik denk dat het inderdaad ook echt belangrijk is om daar een beetje op te letten.
0: Dan zijn jullie natuurlijk al sinds jaar en dag strijdend voeren over juist voor die acceptatie. Kunnen we stellen dat de manier waarop die strijd voor acceptatie is gevoerd, dat die eigenlijk faalt?
3: Ja, dat is een beetje heel lastig om te zeggen. Want er is gewoon heel veel bereikt. De COC heeft heel veel gedaan. Afgelopen jaren ook nog met de verandering bijvoorbeeld van de grondwet met artikel 1. En juist veel positiviteit. Maar de snelheid en het gemak waarmee mensen tegenwoordig online dingen kunnen roepen en iedereen ook een beetje opgehitst wordt tegen elkaar om nog sneller, nog meer te reageren. Ja, daar is gewoon heel slecht. Zijn er geen goede opties om daar tegenin te gaan.
0: Jullie denken daar wel over na. Is de methodiek die we toepassen, ik noem maar even wat, een regenboog-zebrapad, is dat nog adequaat? Werkt dat überhaupt?
3: Ja, nou, een regenboog-zebrapad is inderdaad een mooi symbool vaak. Om mensen ook kunnen zien van bij de gemeente ondersteunt het ook. Maar een regenboog-zebrapad is natuurlijk niet het beleid waar wij echt altijd als enige voor staan. Het is meer een symbool dan voor alle andere activiteiten die we doen. Samenwerking met scholen, maatschappelijke organisaties, met gemeentes en dergelijke. En het is het topje van de ijsberg van wat er eigenlijk gebeurt. En dat zou eigenlijk niet zo'n reactie moet opwerpen. Ook zo'n regenboogzebrapad niet. Nee.
0: En ook bovenal hoor ik aan je gewoon een hele lastige om het tijd te keren.
3: Ja, want het is natuurlijk, ja, als dat nu eenmaal gebeurd is, dat mensen zo beïnvloed zijn als ze bepaalde ideeën krijgen waarvan we niet echt snappen waarom bepaalde verhalen soms ook rondgaan. Waarom er zo'n haat is, ja, wat doe je daartegen? Want als mensen op een bepaalde weg al ingeslagen zijn, is het heel veel lastiger om ze weer terug te sturen dan om ze op het kruispunt van twijfel al de juiste weg en meer informatie te voorzien.
0: Ja, daar kan ik me iets voor voorstellen. Desalniettemin, dankjewel dat je ons even te woord wilde staan voor je toelichting en de antwoorden. En in ieder geval toch een fijne avond alvast, Manuel Spiers van het COC Limburg.
3: Ja, dankjewel, hier ook.
0: Groetjes.

0: beetje sentimenteel van. Toch een beetje een sentimentele terugblik naar het wereldkampioenschap voetbal. Dat was natuurlijk de soundtrack toen we de zomer nog voor de boeg gaaien. En alle festivals, en noem het maar op. Ja, festivalseizoen natuurlijk ook afgelopen. Tegelijkertijd zijn er wel vandaag prijzen uitgereikt aan twee Limburgse festivals. Bospop en Jera On Air. Welke prijzen dan kregen, dat u het zo meteen.
1: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
4: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: The Music of Zimmer and Williams, terug in het MEC Maastricht op 15 november.
7: E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Hey Raymond!
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: Hey Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Het laatste nieuws uit en over Limburg hoor je nu hier van Arthur Rubbers.
19: Goedemiddag. Een Maastrichtenaar die zijn dochter jarenlang seksueel misbruikte is door de rechtbank veroordeeld tot 6 jaar cel. Die straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie dat eerder nog 4 jaar gevangenisstraf eiste. Het meisje werd vanaf haar 4e tot haar 16e levensjaar verschillende keren door haar vader verkracht. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. 2 Limburgse festivals zijn bekroond met een FestiLeaks Festival Award. Bospop in Weert sleepte de prijs voor beste line-up in de wacht. Jera On Air in IJsselstein kwam uit de bus als meest betrokken festival. De FestiLeaks Festival Awards zijn publieksprijzen die worden uitgereikt door communityplatform FestiLeaks. In de zomer kunnen bezoekers de festivals die ze hebben bezocht waarderen. Dit jaar werden er bijna 63.000 stemmen uitgebracht. Een wielrenner is vanmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een harde val in Bezel. Op de burgemeester Jansenstraat ging de fietser onderuit en belandde hij midden op het fietspad. Andere fietsers vonden de wielrenner en waarschuwden de hulpdiensten. En de gedetineerden van vrouwengevangenis Terpeel in Evertsoort mogen, bij wijze van proef, seksspeeltjes gaan gebruiken. Het verbod op seksuele hulpmiddelen in gevangenissen wordt voor de proef 1 jaar lang opgeschort. Met het experiment wordt gekeken of de seksuele gezondheid van de gedetineerden verbetert. En het weer vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Een temperatuur van 21 graden. Het blijft droog, ook vanavond. Wel koelt het straks snel af. En morgen vroeg is er kans op mist.
0: Arthur, dankjewel. Zometeen hier een nieuwe opgave natuurlijk van de nieuwsquiz. Gaat over een envelop die je niet graag op de mat wilt vinden. Zo'n nagenoeg witte envelop, maar dan aan de linkerkant zo'n paarse strook. En dan staat er vaak op: Dienst Justitieel Incassobureau. Met andere woorden, dat betekent slecht nieuws dan.

0: Ja, we maken even een klein uitstapje richting het oosten van het land. Want daar vonden we dan natuurlijk Ilse de Lange.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Jawel, prijzen zijn wederom te vergeven. En even spieken, welke prijzen zijn het eigenlijk? Oh ja, voorstelling van de Nederlandse Dansdagen. Prestigieus ballet, heb ik me laten vertellen. Ja, het is echt iedere week de volle breedte. Dus een prestigieus dansvoorstelling. 2 tickets liggen over kloor. We zien op zoek naar een bedrag. Een bedrag wat je liever niet onder de naast geschoven krijgt. Een envelop, daar gebeurt het dan nog alles mee. Een envelop die de dag nog alles kan verpesten. Zo een van het Centraal Justitieel Incassobureau. Zag net, dienst justitieel in Kassenbro, dat klopt niet allemaal. Ja, dat is natuurlijk altijd wel slecht nieuws dan, op het moment dat er zo'n brief op de mat verschijnt. Er is al lange tijd ook heel wat over te doen, die boetes. Vooral de huurtje van de boetes ondertussen volledig scheef zijn gegruid. Nu is er het voornemen om de boetes weer mee te laten stijgen met de inflatie. Maar dat is toch echt wel weer een slecht plan. Vind je in ieder geval Merel van Rooij. Zie je schrijfster van het boek De Boetefabriek.
2: Het is gewoon een heel belangrijk rechtsstatelijk principe dat die straffen dat die proportioneel zijn. En dat die niet worden verhoogd voor de staatskas. Omdat je anders een veel te repressief beleid krijgt. Je krijgt een staat die een financieel motief heeft om haar burgers zoveel en zo hard mogelijk te straffen. Het is terecht dat die uitvoeringsorganisaties daartegen in het verweer komen. Zij komen ook in contact met die burger, moeten het uitleggen. Die politieagenten die durven nu soms niet eens die boete meer op te leggen. Omdat zij ook wel het niet meer uit te leggen vinden. Dus ja, je zet daarmee eigenlijk de hele legitimiteit van het systeem onder druk. Dit is de meest gegeven straf van Nederland. En iedereen voelt aan dat die nergens op gebaseerd is.
0: Moet ik duidelijk zijn, dus u vindt het allemaal een slecht plan. Raad van State heeft nu ook geadviseerd om die boetes niet mee te laten stijgen met de inflatie. Want volgens de Raad van State is het belangrijkste adviseur van het kabinet. Is het onduidelijk of de verhoging, en ik citeer, noodzakelijk, evenredig en proportioneel is. Quizvraag gaat vandaag over één specifieke boete. Hoe ben je eigenlijk verrucht dat je hem niet weet je beantwoorden? Want dat betekent dat je hem nog nooit op de mat hebt gevangen. Wat kost de boete die je krijgt als je door rood rijdt? Welk bedrag is door mij gemeut? Wieveel moet je betalen als hij door rood licht rijdt? Tickets dus voor een voorstelling van de Nederlandse Dansdagen. Zin niet te winnen.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Ik moet zeggen, ik zit hier toch wel een beetje met een bepaald medelijden de reacties die binnenkomen naar aanleiding van de quizvraag te lezen. Want heel veel mensen putten helaas uit eigen ervaring.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, de kwestie van vandaag is: wat kost het qua boete als je door rood bent gereden? Dat heeft dan allemaal te maken met het voornemen om de boetebedragen te indexeren. Mee te laten stijgen met de inflatie. Daar is wederom heel wat over te doen. Heel wat kritiek op ook. Ja, en best wel wat mensen die weten het bedrag wel, ik hou nog even onder de pet wat het is, omdat ze hem onlangs zelf hebben moeten betalen. Helaas, pindakaas. Ja, we hadden net Timberland samen met One Republic. It's too late to apologize. Misschien dat die poging nog is geweest, hè? Dat je toch met je prullip en je grote glazige ogen die agent hebt aangekeken. Sorry, ik zal het nooit meer doen. Maar ja, die tactiek werkt niet altijd. Heel wat anders. Ja, een stuk positiever. Gelukkig dat wel. Het is weer een nieuwe aflevering van het programma Limburgse Babbelaars. Misschien heb je het al een keer voorbij horen komen. Presentator Jochem van Gelder trekt langs basisscholen in Limburg om eens even lekker te buurten met de jongste generatie Limburgers. Lekker ongefilterd met aanstekelijk enthousiasme. Geven die een mening over verschillende thema's, lokale tradities, eigen toekomst, noem het maar op. En ditmaal chauvinisme. De liefde voor Limburg zit je al vroeg in.
2: Hoe lang kennen jullie elkaar al?
3: 20 jaar of zo.
2: Hoeveel?
3: 20.
2: Jullie kennen elkaar al 20 jaar?
3: Ja.
2: Heb je ook al een vriendje?
3: Ja.
2: Hou nou toch op. Ninte. Hoe oud was je ook alweer?
3: 6.
2: Je zit helemaal te glunderen. Wist je dat? Dat Ninte al een vriendje heeft?
3: Ja.
2: En weet je ook hoe die heet?
3: Ja, Finn.
2: En hoe lang ben je al op Finn?
3: Volgens mij 10 jaar.
2: 10?
3: Of 9.
2: Oké, nou dan ben ik heel nieuwsgierig, Ivy. Hoe zit het bij jou in de liefde?
3: Ik ben al iemand anders verliefd.
2: Dat mag ik hopen, ja. Anders wordt het ingewikkeld, hè?
3: Of Maxi.
2: Ja. Maxi? Nou, volgens mij ken ik die.
3: Ja.
2: Maar dat is een leuke. Hè? Hoe is dat? Hoe lang ken jij dan al Maxi?
3: 10 jaar.
2: Ook al 10 jaar. Ongelooflijk.

0: calculatie, een doorrekening van Marga binnen wat betreft het boetebedrag voor door roetrace. Je zit er €275.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Was men zo fierst, zou ik binnen willen zeggen. Dan hebben ze toch een bedrag dat ietsjes hoger ligt hier. En dus misschien ook nog hoger geert weren als het kabinet het advies van de Raad van State naast zich neerlegt en de boetebedragen giet mij lot te steken met inflatie. Sowieso beter niet doen. Hè. Wij overkomen beter dan betalen, dat sowieso. Maar het kan altijd een keer gebeuren. En ik moet zeggen dat ik zelf met mijn eigen vriendin wel eens mij maak. Eigenlijk is het tegenovergestelde. Dat we dan voor een stoplicht stonden te wachten. En dan zeg ik, het is groen. Dat ze zitten in de kikker. Het is weer zin van de strouw mee, dames en heren.

0: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
1: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
2: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
1: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een Maastrichtenaar moet 6 jaar de cel in vanwege jarenlang seksueel misbruik van zijn eigen dochter. Het meisje werd van haar 4e tot haar 16e levensjaar verschillende keren door haar vader verkracht. De gemeente Maastricht trekt €300.000 uit voor reparatiewerk aan een groot deel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Talloze museumstukken zijn beschadigd door een kever. En Bospop in Weert en Jera On Air in IJsselstein zijn bekroond door festivalplatform FestiLeaks. Allebei de Limburgse festivals kregen een Festival Award.
16: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19.
18: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
19: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
18: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
20: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: The Music of Zimmer en Williams terug in het MAC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MAC.nl.
23: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
24: Een vermist kind. Elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
25: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Ja, vergeet je mysteries zoals Beam Jack the Ripper was, om maar wat te noemen, of de mysterie, of het mysterie rondom het monster van Loch Ness. Dit is eigenlijk nog altijd zo'n beetje het grootste mysterie in de muziekwereld. I do anything for love, but I won't do that. Ja, wat is dat?
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Meatloaf is er geregeld nog gevraagd, maar heeft allemaal verschillende verklaringen gegeven. Bijvoorbeeld Noots te stoppen met dromen van zijn wederhelft, of in te zien dat het tijd is om wieter te gaan. Nou ja, we kunnen er volgens nog geen chocola van maken. Op deze kerstverse morgenavond hebben we ook muzikaal nieuws uit eigen provincie. De Jo Erens Pries editie 2026, daar ging het vandaag over. Giet aan de Venloze muzikant, die op heel wat muzikale fronten actief is. Marinho Peters, zanger, schrijver, theaterdocent en nou nog eens muziekleraar.
2: Ja, het is wel erg in de prinsel van ze denken, oké, ja, dat is dat de goede paard is, dat ze doorgeeft en dat ze door kind school en dat ze nog heel veel mooie dingen moet schoonmaken.
0: Ja, dat is zeker weten zo. Schouderklopje XL is het zo'n beetje natuurlijk. Verder ging het ook over in heerschap van jeugdprins van Wiert naar het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Dat is zo'n beetje de weg die Lex Willekes heeft afgelacht. Hij wordt al gevolgd voor het jeugdprogramma Carnavalskampioenen. En hij is genomineerd voor de televisier Ring Jeugd.
3: Het was niet te verwachten en het is super gaaf om nu daar naartoe te mogen. Ik heb wat filmpjes gekeken en ik heb gezien dat ze vooraan in zo'n ronde paarse bank zitten met allemaal lekker eten en drinken erbij. En een beetje kijken wat er allemaal gebeurt in hele netjes pakken.
0: Hoppa, drie zakken chips extra verlegd dan dingen gaan. Donderdag 8 oktober, dus dat is nog een, wat is het, dikke 2 weken. Dan weten we of het programma met de winst vandoor gedaan. Dus Lex ook gekroond werd door de televisiering. En tot slot ook nog nou eens over Emmy Akkermans. De naam zal nog wel een belletje doen rinkelen. Ze won in 2023, 3 jaar geleden alweer zeg, allereerste editie van het Regio Songfestival. Dat gebeurde dan met het prachtige Het Laatste Rundje. En nu brengt ze alweer haar 4e Nederlandstalige single uit.
4: Superleuk, maar ook heel spannend natuurlijk. Het is een project waar je heel lang aan het werken bent. En het is echt iets van jezelf, dus het is ook heel persoonlijk. Maar ja, ik ben super trots en blij met het liedje. Ik heb er vooral heel veel zin in.
0: Ja, dat neem ik aan. Nou, Het Laatste Rundje, dat gold dus niet voor haar single.
1: Dit is L1.
0: Want die komen er nog wel een paar aan, denk ik. Nou, mocht je dat benauwd zien, dan zullen hem geheet nog een keer voorbij huren komen, die nieuwe plaat van Emmy Akkermans. 4e Nederlandstalige single heet ze dus net uitgebracht. Dit is dan toch Engelstalig.

0: Ja, ze zullen de titel wel een beetje kunnen verlimburgsen, denk ik. Hè. Talk, wel te verstaan, van Coldplay.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Met een onderwerp dat misschien wel een beetje kan leiden tot een nieuwe frustratie, namelijk de retorische vraag, weer verkeersboetes nou nog hoger? Er ligt een plan op tafel om de boetes verlicht te vergrijpen. Denk dat bijvoorbeeld aan door goed rijden, mijtlotten stijgen met de inflatie. Maar de Raad van State adviseert het kabinet om de verhoging van die verkeersboetes te heroverwegen. Want, zo ziet de Raad van State, tevens ook belangrijkste adviseur van het kabinet, is het onduidelijk of de verhoging, en ik citeer, noodzakelijk, evenredig en proportioneel is. Justitieminister Van Wiel, daarentegen, zag eerder al dat de geen andere opties heet.
2: Nee, want dan moet ik andere dingen niet doen. Dan kan ik niet de begroting bij de politie op orde brengen. Dan kan ik niet zorgen voor meer materiaal voor de ME. Dus direct moet ik dan honderden miljoenen gaan stoppen in de verkeersboetes. Het niet ophogen daarvan. Terwijl ik ze autonoom niet verhoog. Ik heb niet geld nodig. Het is andersom. Ik heb geen geld om de boetes te verlagen. Of om ze niet mee te laten groeien. Ja, dat is sowieso een goede remedie om boetes te voorkomen. En nog erger is op je telefoon zitten achter het stuur. 7 op de 10 mensen doen dat nog steeds. Nou, u weet, daar controleren we tegenwoordig ook op. Dat doen we echt niet voor het geld. Dat doen we omdat we willen dat de verkeersveiligheid omhoog is.
0: Ja, verkeersboetes als verdienmodel. Daar liet je toch wel onderhand een beetje op. Nou, de quizvraag gaat dan over een nogal specifiek vergrijp. Houd hem net al even aan. Namelijk door rood rijden. Niet heel deftig, geen aanrader, beter even wachten voor het stoplicht. Maar mocht het nou toch gebeuren, onverhoopt, wie hoog is het boetebedrag dan? Ja, is niet mals, dat kan ik al meegeven. We zien dus op zoek naar dat specifieke bedrag en dan stel het de wedge. Dan maak je kans op tickets voor een voorstelling van de Nederlandse Dansdagen.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, ik zou willen zeggen, we mogen nou net de roots in het proces net binnen hebben gekregen, kun je het bij ons declareren, maar helaas.

0: Nou zijn we nu pas net een stukje onderweg op die maandagavond. Lionel Richie had het al over Running With The Night.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Waar op die maandagavond ook nogal een centenkwestie centraal staat. Hoe hoog is het bedrag, het boetebedrag, op het moment dat je door rood reed? €275 passeerde al de revue.
2: Nee, dat is niet goed.
0: En helaas kwam geen contact. Of helaas, dat was eigenlijk heel leuk. Leer zich Michael kennen, want hij meldt zich in de app. En helaas... Weet jij dat bedrag maar al te goed, Michael? Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Michael, even ter disclaimer. Je zit toch niet al rijdend aan het bellen, hè? Want dan hebben we dadelijk nog een proces aan de box hangen.
3: Nee, ik stond voor de deur, want ik kwam zo aan.
0: Oké. Nou, dan ben ik gerustgesteld, want ik weet wie dat hier dan. Ja. Kreeg ik weer een tikkie van betalen. Ja, je hebt bij die meegens, moet je mij betalen.
3: Stuur ik gewoon een tikkie.
0: Snap ik eigenlijk al wel. Eerst hebben we dat gedeelte gehad. Want door schade en schande wees geworden. Wat was het boetebedrag voor door roodrijden?
3: €329, inclusief de administratiekosten van €9.
0: Hoppatee.
4: Goed. Ja. Dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Ja, en voor de goede orde vind ik het niet goed tijdens het eind om te betalen. Hoor. Dat is heel verdrietig en vervelend. Maar het klopt inderdaad wel. Die €9 toch nou ook extra veel pien dan, denk ik, hè?
3: Ja, maar als ze vuil op de weg zet, dan weet ze dat zo gaat een skump.
0: Ja, want neem ons heel even mee naar het moment. Afgeluid of host of wie gebeurt dit?
3: Bij ons in de branche is het altijd haast. Dus het was haast. En taxi groen, dat is oranje, maar het was toch...
0: taxi groen.
3: het was toch echt rood. Ai, dus vandaar €329.
0: Maar ik begrijp goed, je zit taxichauffeur.
3: Nee. Dat is niet taxichauffeur, maar ik ben bekend met die wereld, dus vandaar ook taxi groen en oranje.
0: Oké. Dus wel een mogelijkheid, de afgelopen zomervakantie van 2026 heb je geskipt, want de boetebedrag moest betaald worden.
3: Dat ook wel niet, maar het schelde niet veel.
0: Nee, het is gewoon een som geld. En een beetje schot voor open goal misschien. Zou ze misschien weer gaan stijgen, want inflatie, wie stoort dat tegenover? Hij zoiets van, dat moet dan maar. Of er is onderhand een totale scheefgroei wat betreft de verhouding tot het vergrijp.
3: Zeker scheefgroei, buiten proportie zelfs. In Nederland is ook het enige land die echt, of ja, niet het enige land, maar waar al de landen wordt echt... extreem hoog is. En als we de overige collega's uit andere landen raad, als die in Nederland rieden, dan passen ze extra op, omdat ze weten dat het zo duur is hier.
0: Ja, ik heb dat wel eens gehuurd. Met snelheid in Duitsland betaal je toch iets minder. En ik krijg er ook nog een foto bij.
3: Een stuk minder. En een gratis foto in Nederland.
0: in ieder geval, in het kader van de klas is half vol, wint je wel prijzen mee met haar verkeersovertredingje. In ieder geval, twee tickets voor de voorstelling bij de Nederlandse Dansdag. Komen Urenkant.
3: Dankjewel.
0: Jij bedankt. En,
3: fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. En niet meer taxi groen, Michael. Kost je geld.
3: Nee, doe me.

0: dame die volgens mij op heel wat jongenskamers een poster voor hem prekte. Mariska Veres en de rest van Shocking Blue natuurlijk. Never marry a railroad man. We gaan richting het laatste Limburgse nieuws. Dat is zo waar mogelijk licht erotisch nieuws vanuit de Limburgse vrouwengevangenis.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
6: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
7: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
8: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting. K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
0: Het laatste Limburgs nieuws, dat horen we hier van Arthur Rubbers.
13: Goedenavond. Een Maastrichtenaar die zijn dochter jarenlang seksueel misbruikte is door de rechtbank veroordeeld tot 6 jaar cel. De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie dat eerder 4 jaar gevangenisstraf eiste. Het meisje werd vanaf haar 4e tot haar 16e levensjaar verschillende keren door haar vader verkracht. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. De gemeente Maastricht heeft €300.000 uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van de collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever. Een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeets legt uit wat er dan gebeurt.
14: Zij ruimen organisch materiaal op en daar kun je op één moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen en die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
13: Sommige stukken zijn dusdanig aangevreten dat ze verloren zijn gegaan. Maar dat geldt niet voor alles. Het museum heeft inmiddels geld, tijd en middelen vrijgemaakt om het verval te ontdekken en te repareren. Twee Limburgse festivals zijn bekroond met een FestiLeaks Festival Award. Bospop in Weert sleepte de prijs voor beste line-up in de wacht. Jera On Air in IJsselstein kwam uit de bus als meest betrokken festival. De FestiLeaks Festival Awards zijn publieksprijzen die worden uitgereikt door festivalplatform FestiLeaks. Zomers kunnen bezoekers de festivals die ze hebben bezocht waarderen. Dit jaar werden er bijna 63.000 stemmen uitgebracht. En de gedetineerden van vrouwengevangenis Terpeel in Eversoort mogen, bij wijze van proef, seksspeeltjes gebruiken. Het verbod op seksuele hulpmiddelen in gevangenissen wordt voor het experiment 1 jaar lang opgeschort. Met de proef wordt gekeken of de seksuele gezondheid van een gedetineerde hierdoor verbetert. En het weer. Na een grotendeels zonnige dag koelt het vanavond snel af tot 1 graad of 7. Morgen vroeg is er kans op mist. Daarna wordt het morgen, net als vandaag, zonnig met wolkenvelden. Het wordt dan 1 graad of 20.
0: Klinkt op zich hartstikke prima, Arthur. Dankjewel. Wat betreft de muziek hier, ja, misschien even een passende disclaimer. Er staat een plaat klaar met een deuntje erin. Het zou kunnen dat het vanavond rond 12 uur nog in je hoofd rondzweeft.

0: Ja, toch een beetje vakantievibes hier op de Morning Over Jacking. Even richting de Hongaarse hoofdstad Budapest. Met geestleider van dienst George Ezra. Trouwens, ook nou zoet eigen provincie. Slecht nou eens voor de organisatie achter het Eurotour-toernooi. Dagtoernooi wel te verstaan in het MEC in Maastricht. Het vindt van 16 tot en met 18 oktober plaats. Luke Littler, ja, dat is toch wel een van de voornaamste smaakmakers was dat geweest. Heeft zich afgemeld voor de dagtoernooi in Maastricht. Dat is allemaal naar aanleiding van afgelopen weekend. Ziet niet meer in Nederland te willen spelen, omdat nogal uitgejouwd wordt afgelopen weekend bij de World Series Finals. Klonk dan ongeveer zo.
1: First of all, I'd like to apologize in the name of all Dutch people, my fellow countrymen, especially for yesterday. This was not normal. This was not how we wanted to be. So sorry for that.
2: It's okay.
0: Ja, it's okay zag je nog, maar je hebt het toch niet zo okay gevonden. Hij liet vandaag via sociale media weten, als het in Nederland zo blijft, ga ik hier geen Eurotours meer doen. Het heeft geen zin om te reizen en mijn tijd te verspillen als ik uitgefloten word. Ik wil gewoon darten en wat handtekeningen uitdelen. Van Barneveld riep ook nog op tot stilte, maar ook dat mocht dit baten. Dus ze moeten het al zonger Luke Littler doen.

0: Ik heb altijd het gevoel, ondertussen is ze toch liever geworden. Hè? Ten tijde dat ze deze plaat uitbracht, was Anouk nog zo'n beetje licht onhandelbaar. Vaker toestanden, ruzie en of kromme zin op het podium. Maar Bospop was dat nog een keer aan de hand. Maar ik weet, de afgelopen editie stond ze ook op Bospop. En vroeg ze nog heel liefelijk aan het publiek of dat ze de kleren wel mooi vonden en zo allemaal. Nou, iedereen weer allemaal een beetje rustiger. Verstand kunt met die oren, dat soort dingen. Wij gaan even richting Kerkrade. Want bij de Gaiazoo vandaag was het geen doodnormale dag. In hoeverre kun je spreken van doodnormale dagen bij een dierentuin. Nee, de Alzheimer Stichting had daar een samenkomst vandaag in de dierentuin. En nooit eerder waren er zoveel inschrijvingen als vandaag. Behoefte aan contact met lotgenoten. Dat bleek eigenlijk net zo groot als de nieuwsgierigheid naar de gorillas en de neushoorns. 400 Alzheimer patiënten en hun mantelzorgers die kwamen dus bijeen om de zorgen over die ziekte met elkaar te delen. Al kunnen die zorgen dan natuurlijk over Alzheimer niet weggenomen worden opeens.
1: Ik heb Alzheimer. Dus hij weet het.
2: Elke persoon met dementie, en dat zijn er bijvoorbeeld in Parkstad 5500, staan 3 mensen daar achter die daar ook voor moeten zorgen.
3: Het ligt misschien ook aan hoe je bent, hè? Daar niet van, de beleving wat je hebt. Maar één voordeel is het, je begint met dag 1 en ook al verandert het, maar je gaat erin mee.
1: Ik mag geen andere man voorstellen. Ik ben gewend aan 1 man.
0: Ja. Nou ja, dat is tegelijkertijd wel een zware taak. Dus, maar goed, het kunnen delen kan ook wel voor een enigszins opluchting zorgen, kan ik me voorstellen.

heel klein muzikaal collegetje doen. Dit is dus echt zo'n jaren 80 plaat. Je hebt vorige week het ook wel eens voorbij horen komen. Belinda Carlisle. En is dus voorzien van een dubbele zanglaag. En dat maakt dat die herkenbare 80's sound wel een beetje. De stem van Belinda werd meerdere keren opgenomen. En dan wordt die over elkaar heen gezet. Dat je een soort van galm, bijna echo hoort. Dat deden ze nog alles in de jaren 80. Vuur de tiet van Autotune. De tiet dat Jezus nog Herman had je. David Bowie ook nog Around.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
4: Lekker naar huis na een dagje Retail Park Roermond? Even tanken bij OK en wassen bij Star Wars. Je bent goed op weg met Retail Park Roermond.
3: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Hey Remon!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hey Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een Maastrichtenaar moet 6 jaar de cel in vanwege jarenlang seksueel misbruik van zijn eigen dochter. Het meisje werd van haar 4e tot haar 16e levensjaar verschillende keren door haar vader verkracht. De gemeente Maastricht trekt €300.000 uit voor reparatiewerk aan een groot deel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Talloze museumstukken zijn beschadigd door een kever. En Bospop in Weert en Jera On Air in IJsselstein zijn bekroond door festivalplatform FestiLeaks. Allebei de Limburgse festivals kregen een Festival Award.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
12: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
11: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
13: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
11: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

koos morgen niet verstond. Ik doe Mirano daar naar mezelf. Ik doe dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.